0: Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old thing.
0: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, corn, flakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You can't travel with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

0: AfroTros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Ook wordt er onder meer gepraat over de toekomst van het Iraanse kernenergie- en raketprogramma. In Zutphen is brand uitgebroken in een bedrijfspand. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. De brandweer schaalde groot op en kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. Inmiddels is de brand in Zutphen onder controle. En de brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. En een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Het kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk af van een steile heuvel waar een kaas vanaf rolt. Veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht en het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een Iraans staatspersbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde, en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het, bij 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon, bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Lars Militia met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een persbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah daarvan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog gewoon door. Ook de afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel af waar een kaas vanaf rolt. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is helder, bij een graad of 15 op dit moment. Komende dag weer volop zon, bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Er moet meer geld worden uitgetrokken voor de vernieuwing van wegen, bruggen en tunnels. Die oproep doen provincies en gemeenten aan het Rijk. Ze waarschuwen dat de bereikbaarheid in het geding is nu veel infrastructuur toe is aan onderhoud. En daarom moet er jaarlijks 1,5 miljard euro worden geïnvesteerd, vinden gemeenten en provincies. Komt het geld er niet, dan bestaat volgens hen het risico dat bruggen en viaducten langere tijd moeten worden afgesloten. In Zutphen is brand uitgebroken bij een timmerbedrijf. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. Daarbij kwam ook asbest vrij, maar dat sloeg alleen neer op het terrein waar de brand woedde. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden in Zutphen. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwillige gruis, dat is neergekomen op aarde en geeft daar ook lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, het is helder bij een graad of 17. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden.
3: Zo dan.
2: En vanaf woensdag is het weer wat koeler.
3: Oh.
2: Dit was het NOS Journaal.
3: Goedemorgen, goedemorgen. Nou ja, dat maar even over de temperatuur dan. Goedemorgen, 2:06. Hartelijk welkom. Het is de dinsdag. De dinsdag van 26 mei alweer. Dit is de ochtendshow Marcel in de Morgen. Eerst maar eens even wat verkeersinformatie, want er is een kapotte vrachtauto gemeld bij de Benelux-tunnel. Dat is de A4 Rotterdam-Den Haag. Bij de Benelux-tunnel, daar staat hij. De weg is daardoor gesloten.

0: Mauer en vanavond event, morgen absent. Juist. We gaan even peilen door de radio heen hoe jij het hebt. Hoe zit jij erbij deze dinsdagochtend die misschien een beetje als maandag voelt. Maar gelukkig al dinsdag. Wil je een zacht liedje, wil je een hard liedje? Ik heb een zachte in de vorm van Jan Smit.
1: Haar naam is Laura.
0: Met Laura.
1: Een hele lieve meid. Als ik in haar ogen kijk, ben ik de weg heel even.
0: Of heb je zin in een hardere plaat, dan wordt het deze.
1: Ze heet de Belinda.
0: De Lawine Boys, samen met Rocky Vossen en Pretty Belinda. Ja, dat zou ook kunnen. Dat is natuurlijk nu aan jou. Je wilt hard of je wilt zacht. Eén van de twee. En dat laat je dan even weten in onze NPO-luisterapp met het woordje hard of het woordje zacht. Dat mag je even intypen.
2: Hey, Clippy. Ja, een hele bijzondere goede ochtend. Marcel Klaproosje, 10 jaar schoonheid, yo.
0: Yo.
2: Hey, daar gaat hij weer, hè. 3 dagjes vrij gehad. Ja, ja, je hoort het goed. En nou weer op weg naar het golfbaantje. In ieder geval een uurtje eerder. Want het wordt bijzonder moutig, Marcel. En inventen die zuignap, hè? Ja, met de vakroller, factor 50. Smeren we de poriën dicht. Net zoveel totdat we het uitzweten. Ja, en Marcel, voor die Duitse dinsdag niks Duits. Maar een lekker zomersplaatje, het Radiant Sambelje. Met de meisjes in bikini.
0: Ja, mooi.
2: Lekker. Hey Clippy, hydrateren kun je leren. Ik zeg Tom, afknijpen en droogzwaaien.
3: Want als de werkdag is begonnen.
0: Dankjewel, Paulus.
3: En

0: dinsdag 26 mei. Daar zitten we weer. Het lange Pinksterweekend achter ons. Dat heerlijke Pinksterweekend. Want jongens, och, och, och. Vakantievibes met dit weer. Goedemorgen, Tinus.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Hallo.
0: Nou, jij hebt ook maximaal genoten van het weer, lijkt mij.
1: Ik heb ongekend genoten. Ik heb ook echt het gevoel dat ik ook wederom weer 3 weken vakantie heb gehad.
0: Nou, maar dat is goed.
1: Ja.
0: Dat is heel positief, is dat.
1: Ja, echt heerlijk in de zon gelegen.
0: Ja.
1: Ook echt katsverbrand geweest even, maar...
0: Ja, dat is niet goed, hè?
1: Nee, ja, dat is altijd, hè. Dan heeft je lichaam even een paar maanden geen zon gezien en dan gaat het in één keer heel hard.
0: Ja, dan moet je wel goed smeren.
1: Ja, maar daar kun je niet tegen smeren. Als je lichaam zoveel maanden... Nou. Geen zon heeft gezien, zeg maar, dan lig je al gauw te lang in de zon. Dat is het meer.
0: Ja, dat. Je ligt er te lang in.
1: Ja,
0: Dus maar, wel eigen schuld.
1: Eigen, ja, absoluut, absoluut. Ja. En lekker tentfeestje nog gehad. Dat was wel warm, maar wat leuk.
0: Wanneer?
1: Ja, zondag.
0: Zondag?
1: Ja, met de Heino's. Marco Schuitmaker, die zet ook heel de tent op zijn kop.
0: Oh.
1: Ja, was echt leuk.
0: Op zondag een tentfeest. Dus heidens is dat, hè? Heidens.
1: Ja, eigenlijk is dat wel
0: heidens, dat kan niet, hoor. Zondag tentfeest. Potverdorie. Maar...
1: Eigenlijk kan dat niet. Maar het was wel heel gezellig.
0: Ja, maar bloedheet lijkt me ook.
1: Ja, nou ja. En misschien is het ook wel een klein beetje heidens. Want ja, het zal ik maar meteen vertellen wat er is gebeurd toen ik daar wegreed.
0: Nou?
1: Ik was netjes de Bob die avond. En ook een paar colaatjes op. Echt niks dronken.
0: Nee.
1: En ik rijd daar weg bij de tentfeest. En ik zie in één keer achter mijn auto rijden.
0: Ja. Stop politie.
1: En in één keer een rood lampje zie ik in de vet. Maar het was blijkbaar een tijdje. Stop politie. Toen dacht ik, oh. En toen dacht ik, nou, ik mag een keer blazen. Ik had dus namelijk, ik heb nu denk ik al 8 jaar mijn rijbewijs.
0: Nog nooit geblazen.
1: Ik had nog nooit geblazen. Dus ik deed ook heel vrolijk mijn ramen open naar die politieagent. Ik zeg, mag ik eindelijk een keer blazen? En toen zei hij, ja, even alcoholcontrole, zei hij. Ik zeg, nou, kom maar op met dat ding.
0: Ja.
1: Nou, dat was natuurlijk nul.
0: De P van prima.
1: De P van prima, ja. En was gelukkig niks aan het handje. Had helaas alleen geen bobsleutel hangen van mij.
0: Ah, dat is jammer.
1: Dus ja, helaas voor hem heeft de overheid geen geld kunnen verdienen.
0: Helemaal een blij ei achter het stuur. Die man die dacht ook, wat zullen we nou krijgen?
1: Ja, helemaal, ik had oprecht nog nooit geblazen achter het stuur. Dus
0: Nee. Nou ja, ook eens een keer meegemaakt.
1: Ook een keer meegemaakt, ja.
0: Zo langzamerhand niet meer wereldvreemd jij.
1: Nee, echt hè. Echt. Nee, dus kan er weer een lijstje van mijn grote mensenleven worden, kan er weer af.
0: Ja, een vinkje. Een vinkje op het lijstje. Ja,
1: ja.
0: Nou, top man. Nou, geblazen wel.
1: Ja, top weekend gehad. Lekker getent. Aan het zwembad gelegen.
0: Ja. Nou, lekker. Top.
1: Ja.
0: Grote blijf voor jou, Tine.
1: Zeker.
0: Maar we moeten wel weer vandaag, hè. Het is weer eventjes even vroeg.
1: Nou ja, dat is op zich. Het was lekker licht vanochtend. Dus nog vroeger dan normaal, vond ik. Maar dit komt natuurlijk door het mooie weer. Dus,
0: En een nog warmere dag vandaag dan gisteren ook, hè?
1: Ja, dat wel.
0: Ja, dat wel, ja. Nou, even wat nieuws van vanochtend. Automobilisten die moeten de komende jaren rekening houden met meer afsluitingen en files door achterstallig onderhoud aan bruggen en wegen. Daarvoor waarschuwen gemeenten en provincies in het Algemeen Dagblad. Voor meerdere belangrijke bruggen is nu onvoldoende geld beschikbaar voor onderhoud of vervanging. Zonder die extra investeringen dreigen langdurige afsluitingen. En met al dat blik op de weg, nou, dat wordt nog wat. En het was dit jaar het warmste Pinksteren sinds 1985. Dat meldt Weer Online. In de Bild lag de gemiddelde temperatuur over beide Pinksterdagen op ruim 27 graden. En daarmee is het de warmste Pinksteren van deze eeuw. Volgens Weer Online speelt ook klimaatverandering een rol bij de stijgende temperaturen. Dat komt er altijd weer bij, hè?
1: Ja.
0: Maar nu, er staat dus ook in het bericht, sinds 1985. Dus waarschijnlijk hadden we het jaar daarvoor een hele warme Pinksteren. Dat kan niet anders.
1: Ja.
0: Want die weermeting die is al veel ouder.
1: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Dus ja, dan hadden we toen ook klimaatverandering, weet je wel.
1: Ja, we hebben ook wel eens met Koningsdag 30 graden gehad, een aantal jaar geleden. Dus,
0: Vandaag volop zon en erg warm. Het wordt 30 tot lokaal 33 graden. Zoals onze Paul al zei, hydrateren en smeren. Alleen in het noorden daar is het wat koeler. Staat

0: en ik wil je helemaal voor mij alleen. We spelen hard of zacht.
1: Hard of zacht.
0: En de vraag aan jou is, waar heb je zin in? Wil je een zachte?
2: Haar naam is Laura.
0: Wil je rustig wakker worden?
2: Een hele lieve meid.
0: Dat doen we dan met Laura.
2: Als ik in haar ogen kijk.
0: Jan Smit.
2: Ik ben geen leven
0: bij. Of hebben we zin in een harde?
3: Ze heet de
0: Dan wordt het de liedje van de Lawine Boys en Rocky Vossen met Pretty Belinda. Geef maar even door met het woordje hard of zacht. Graag wel binnen nu in een minuutje of 1, 2. Dan kunnen we dat zo meteen eens even melden en delen met de rest van het land. En dan draaien we een van de beide liedjes. Op deze dinsdagochtend eens even kijken naar wat appies die binnenkomen. Tieners, want dat zijn er weer gezellig veel mensen. Die zich weer even melden naar het Pinksterweekend. Naar dat bloedhete Pinksterweekend, wat was het wel toch?
4: Ja, het was wel warm, maar wel lekker.
0: Warm. Ja, zeker wel. Ja. Even kijken, ik heb hier Jesper. Goedemorgen, Jesper.
5: Marzellige, 10 jaar club hier. Goedemorgen. Ja, het is weer de eerste dag van de week, mensen, om lekker te werken. Vanmorgen weer even wezen hardlopen.
0: Zo.
5: Maar Marcel, wat een prestatie, zeg. 240 kilometer fietsen. Je bent niet goed, zeg. Nou, dikke respect, hoor. Mensen, werk ze. En ciao de bako.
0: Nou, ja, weet je, ja, niet goed. Wat is niet goed? Ik was niet de enige, hè. Dan waren er dik 15.000 man waren er.
4: Zo.
0: Op de fiets.
4: Ongekend.
0: Ja, waren er heel veel. Ja. Waren ze altijd zo met die fietszelfsteden, toch? Maar ja, ik ben, ja, kijk, dan kun je wel zeggen van, je bent ja, top en kanjer en held. En, ik kreeg van alles al door op een app, maar dan dacht ik, ja... Ja, zo bijzonder is het niet. Want
4: nee,
0: er zijn
4: je
0: er
4: doet al... het echt zelf. En ja. Eigenlijk voor, ja, voor jezelf. Voor de rest doe je het voor niemand.
0: Nee, je doet het voor niemand. Nee, maar vooral om een leuke dag te hebben. En als broers doen wij... ja, heel af en toe doen we wel eens wat samen. Maar wij wonen niet echt in de buurt van elkaar. En we hebben beide een heel druk leven. Dus we zien elkaar daardoor ook niet zoveel. Maar we hebben dit hadden we zo gepland. En het kwam heel mooi uit. En een fantastische dag gehad gisteren. Het was al heel vroeg.
4: Zo. Ja, maar je zat ook echt al om 3 uur aan de macaroni, joh.
0: Nee. Was
4: of hoe laat was dat?
0: Kwart voor vier zaten we aan de macaroni. Ja.
4: Paul, dat je daar zin in hebt.
0: Nee, daar heb je geen zin in op dat tijdstip. Nee, dat is ook met tegenzin, want ga dan naar binnen.
4: Godverdamme.
0: Ja, maar dat schijnt goed te zijn, pasta te eten.
4: Oké, okay, en dat ja. Heeft dus ook geholpen, blijkbaar.
0: Ja, we hebben gefietst als een malle.
4: Ja, maar heb je nergens... of wil je er dadelijk wat meer over vertellen? Want, ja, over
0: ik wil er van alles over vertellen. Wat wil je weten?
4: Nou ja, hoe was het om te fietsen? Want heb je een paar dieptepunten gehad dat je echt dacht van... dit gaat er niet meer worden, of ik kan het niet meer? Of heb je gewoon alleen maar met een lach gefietst?
0: Ja. Ja,
4: kan ik me niet voorstellen.
0: Nou, maar ja, echt waar. Ja, dat is fantastisch.
4: En heb je geen last gehad van de hitte?
0: Nee, ik heb geen last gehad van de hitte. Ik heb wel eens een paar keer gedacht van, jezus, het is wel warm.
4: Maar ik zag wel dat je een paar keer echt wel aan het wachten was ook. Maar dat kilt denk ik wel, of niet?
0: Ja, maar het is zo goed geregeld allemaal, die organisatie stoppen. Dus je had overal extra waterpunten en zo. En je kon overal je bidontjes steeds vullen. Want ja, je moet wel blijven drinken op zo'n dag. En je af en toe even het helmpje af. Weet je wel, op die kale bol eventjes wat lauw koud water, zeg maar... erop.
4: Ja, dat is wel lekker, ja.
0: Heerlijk even aftoppen en dan die helm weer op en dan en doorfietsen. Ja, hartstikke leuk, joh. Dus met iedereen... En weet je wat dat is? De hele provincie staat het op zijn kop langs die route. Dan is er heel veel feest, heel veel jeugd, heel veel gemixt publiek en heel veel muziek is er. En dus heel gezellig is het.
4: En jullie hadden ook een boxje mee, zag ik.
0: Ja, mijn broer had een speaker. Die zei, heb jij nog een Bluetooth-speakertje? Ja, die heb ik wel. Dus die hebben we op zijn stuur gebonden. Dus we hebben ons eigen playlistje wat gedraaid. Ja.
4: Wat grappig,
0: ja, zeg. Ja, zeker. We hadden, zeg maar, toen we door Harlingen kwamen... dat was denk ik al zo'n beetje 5:30, 6:15... hadden we de Paladijns al opstaan.
4: Ja, ik hoorde
0: dus,
4: het, ja. Jouw liefste wens.
0: Ja, we hadden de Paladijns, die beukte al vroeg door de boksen.
4: Ja. Wat goed.
0: Ja, dat was een topdag. Nee, wat dat betreft... geen centje pijn.
4: Fijn dat je in ieder geval niet te zwaar hebt gehad. In ieder geval.
0: Nee joh, nee. Het enige wat ik nu heb is vermoeidheid.
4: Ja.
0: Dat merk je, dat het lichaam daar wel een opdonder heeft gehad. Dus ik voel me nu wel een beetje... Maar ja, dat hebben heel veel mensen op dinsdagochtend. Die voelen zich een beetje moe. Ja. Toch? Heb jij dat niet?
4: Ja, een beetje.
0: Een beetje.
4: Ja, ik heb het vannacht gewoon een beetje warm gehad.
0: Ja, ik denk heel veel mensen. Klam nachtje.
4: Ja, klam nachtje. Ja, daar moet je even aan wennen.
0: Nou, zo is dat. Even een appie van Harold.
6: Hey, goedemorgen Marcel. Goedemorgen Tinia. Goedemorgen Club van Wakker Mensen. Harold hier, Casino 1. Marcel, held. Ja, serieus. 220 kilometer. Knap. Ja, keurig gedaan, jongen. Trots op jou. En maak er een mooie dag van. Het is dinsdag. Maar het voelt natuurlijk als een maandag. Dus kom maar op met die bende. Yo!
0: Yo! Ja, 240 kilometer was het uiteindelijk. Want we moesten ook nog van de auto naar de start fietsen. Dus al met al hebben we wat meters gemaakt. Ja. 240 stuks, Tienes. Ja. En zaterdag had ik ook al gefietst, hè? 84.
4: Ja, echt netjes. Maar heb je nou ook dat heel je fietspakje in het lijf staat?
0: Nee, dat valt wel mee.
4: Oh, je zou echt denken dat je echt gewoon kachelzwart bent geworden van de bruinheid.
0: Kachelzwart.
4: Van de bruinheid bedoel ik. Ja, echt. Maar je hebt de hele dag in de zon gefietst.
0: Nee joh, dat valt best mee. Ik word niet zo snel bruin.
4: Oh.
0: Nee. Eens even kijken. Wij gaan een liedje draaien, Tienes uit Hard of Zacht. En dat is met ruime meerderheid is dat de keuze hard geworden. Ik zie heel veel appjes binnenkomen voor Hart. Voor onder andere Evelien, voor Roel, voor Dylan, voor Björn, voor Niels, voor Joop, voor Wietske, voor Frank en nog heel veel meer mensen. Dank jullie wel voor het stemmen. We gaan lekker even in de muziek hangen. Het is dinsdagochtend. Even wakker worden. Even deze dag beginnen. Mocht je suggesties hebben.

0: Embrace.
1: Vroege Vogel.
0: En de avond is van ons. Het is 6:53. Goedemorgen op deze dinsdagochtend. We gaan zo meteen weer op zoek naar een vroege vogel. Een hij of een zij die er nu al bij is, die dit hoort. Attentie, attentie. Je mag je even melden bij Bettinia. Die heeft de app daarvoor openstaan. Je kan haar bereiken in de NPO Luisterapp. Loket is open bij je, Tinus.
2: Het loket is geopend.
0: Je kan even je voornaam sturen. Dan weten we in ieder geval dat jij mee wilt doen met de vroege vogel. Dus alleen louter en alleen je voornaam. Niet je achternaam, je nickname of je doopnaam. Dat hoeft allemaal niet. Gewoon je voornaam, je roepnaam. That's it. En dan doen we zo meteen ook even een truckerstrack. Voor al die dappere strijders die weer op het asfalt zitten. Die ons weer voorzien van het een en ander. Want zonder transport, Tinus, staat
2: alles stil.
0: Zo is het maar net. Dus voor de showfies willen we graag een lekkere truckerstrack doen zometeen. Als je een suggestie hebt, dan mag je die ook even doorgeven in diezelfde app. Dan gaan wij naar het weerbericht, naar Jan.
3: Hij

0: Nou, dat lijkt me wel, Jan.
1: Goedemorgen, Marcel. Goedemorgen, Tinia. Goedemorgen, clubje. Vanochtend is er veel zon en het blijft droog. De wind is matig, komt uit het zuidwesten. Temperaturen 30 tot 33 graden. Helemaal niks mis, meid.
0: Nou.
1: En ook de vooruitzichten voor de komende dagen. 22 tot 26 graden. En hier onze spreuk.
0: Ja.
1: Ga de zon onder in haar nest. Binnen 3 dagen komt de wind uit west.
0: Aha. Jan, dankjewel. Gaan we naar het nieuws. Het is 6:30 geweest.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Er moet meer geld worden uitgetrokken voor de vernieuwing van wegen, bruggen en tunnels. Die oproep doen provincies en gemeenten aan het Rijk. Ze waarschuwen dat de bereikbaarheid in het geding is nu veel infrastructuur toe is aan onderhoud. En daarom moet er jaarlijks 1,5 miljard euro worden geïnvesteerd, vinden gemeenten en provincies. Komt het geld er niet, dan bestaat volgens hen het risico dat bruggen en viaducten langere tijd moeten worden afgesloten. In Zutphen is brand uitgebroken bij een timmerbedrijf. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. Daarbij kwam ook asbest vrij, maar dat sloeg alleen neer op het terrein waar de brand woedde. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden in Zutphen.
0: Alright, Lars, dankjewel. Kijken we nog even naar het verkeer. De files die zijn er, hoor. De eerste files van deze dinsdagochtend. De A2 Den Bosch naar Utrecht tussen Veghel en Kerkdriel heb je 11 minuten. De A2 Den Bosch Utrecht tussen Deil en Everdingen 13 minuten. 10 minuten op de A4 Rotterdam-Amsterdam voor Hofried. De A27 Breda naar Gorkum tussen Geertruidenberg en Avelingen 10 minuten. En vanaf Knoopend Gorkum naar Lexmond, daar heb je nog eens 17 minuten.
3: Vroege Vogel.
0: Zo, ja, Vroege Vogel inderdaad, die komt eraan. Straks over een kwartiertje, 20 minuten hier in de ochtendshow. Je kan je in de tussentijd even opgeven voor de Vroege Vogel. Je hoeft in de uitzending helemaal niks te doen, hè. Behalve even een gezellig babbeltje. Het enige wat we van jou even willen is een appje met je voornaam.
4: NPO Sterren en

0: Op deze mooie dinsdagochtend, jongens. Kijk eens even buiten. Dat zonnetje dat straalt alweer. Heeft ook alweer zin in. En Yves op de radio. Nou, ja, prachtig. Idyllisch.
1: Vroege vogel.
0: Idyllisch noem ik het maar even. Nou, laat dan even weten of je mee wil doen zo meteen met onze vroege vogel. Heb je al genoeg deelname, Tinus? Ik kan het hier vandaan niet zien.
2: Ja, zeker, maar mag altijd meer natuurlijk. Oh, en meer. Ja, vrouwen, laat vrouwen ook van je horen, zou ik zeggen, in de app, als je mee wil doen. Als je al vroeg op bent vandaag in ieder geval, als je een vroege vogel bent.
0: Nou ja, dat is of je nou vrouw of man bent, dat maakt niet zo gek veel uit.
2: Nee, maar die melden zich over het algemeen dat wel wat minder in de app. Ja, ja, ja. Dus daar doe ik altijd graag nog even een extra oproepje voor.
0: Wat zou dat dan zijn? Waarom zou die drempel voor vrouwen dan hoger zijn?
2: Ja, weet ik niet.
0: Ja. Want jij zit hier ook, dus het is niet alleen dat ze tegen een man moeten praten.
2: Nee, precies. Ja, ik snap het ergens toch wel. Maar blijkbaar ligt die drempel voor vrouwen toch wel iets hoger.
0: Ja, nou, toevallig, ik was gisteren aan het fietsen natuurlijk, die fietsafstedentocht. Op een gegeven moment troffen wij ook een tweetal mannen, net als ons. Wij waren ook met z'n tweeën. En daar hebben we een heel eind mee opgefietst.
2: Oh, wat leuk, gezellig.
0: Ja, dat was echt van Dokkum naar Leeuwarden hebben we een eind opgefietst, zeg maar. En dus toen had ik een beetje raakte ik aan het praten met iemand uit het zuiden van Friesland. En hij zou vanochtend ook weer luisteren. Maar het kwam zo te sprake. Ik zei, dan morgen weer vroeg. En toen zei ik, wat doe jij eigenlijk? Dus ik vroeg hem heel netjes, want die zat in de bouwsector. En toen zei hij van, en jij, moet je ook vroeg? Nou ja, ik zei, ja, wat is vroeg, hè? Ik zei, moet er wel vroeg uit, wat doe je dan? Nou ja, uitleggen wat... Hij zei, en toen was hij even stil. Is... Hè? En hij zei, dan ben je ook kaal. Ja, ik had een helm op natuurlijk. Ja, ik zei, ik ben kaal, ja. En heb jij dat programma met Tinia? Ja, dat klopt, ja. Nou, hij zei, dat heb ik vrijdag altijd opstaan. Op vrijdag, dus heel vaak op vrijdag, dan hebben bedrijven die zetten dan de radio op sterren, omdat dat gezellig is. Hij zei, ja, vrijdag is bij ons een feestdag, dan hebben we Nederlandstalige muziek op, we doen een snackie en we hebben een vrijdagmiddagborrel. Hij zei, dat is feestdag. Maar hij zei, ik zet er morgen even aan.
2: Nou, wat gezellig.
0: Dus ik weet niet, het is nog vroeg, hij zei, het hoeft pas 7 uur te beginnen, maar ik vond het wel leuk om even... Ja, grappig, hè?
2: Oh, wat grappig.
0: Maar ook zo'n stille luisteraar, nooit een appje gestuurd.
2: Nee, precies.
0: Dus dat was eigenlijk het verhaal waar ik naartoe wilde.
2: Nou, leuk zeg.
0: Ja, ja. Lach, hè? Zo kom je ze wel tegen. Ja. Dan gaan we even naar wat appies nog. Michel.
3: Hey, goedemorgen. Marcel, Tinia, Jan de Weerman, Clubpie. Nou, allemaal een fijne korte week. En zet hem op. Het is mooi weer. Doei, doei. Misschien even André van Duin. Als de zon schijnt. Gezellig. Doei.
0: Ja, sowieso mag je wel zomers liedjes insturen. Daar ben ik helemaal niet vies van. Ik wilde namelijk vandaag lekker veel zonnige zomerhits draaien. Tinia?
2: Ja, ik ben het helemaal mee eens.
0: Ja, voor zover de horizon strijkt ga ik ze allemaal draaien. Dus geen probleem, stuur ze maar in. Herman, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen Marcel, Tinia. Oh, Marcel, 240 kilometer. Man, dan moet je een zadel toch wel vast in de kont hebben. Hè? Nou, als ik een stukje fiets heb, dan is onze jonge Sjaki zo doof geworden, zo doof. Dan moet ik hem eerst 2 keer in de wastafel aan te slaan om te piezen. Nou, hey, fijne dag.
0: Yo. Ja, yo. Ja, het is ook een kwestie van gewenning, is het, Herman. Ik fiets natuurlijk niet voor de eerst, dus het is ook een beetje... Ja, in den beginnen doet alles pijn. Hè?
2: Heb je nou ook geen zere kont?
0: Nee, heb ik niet geen... Nee. Nou, dat was andere jaren wel. Maar ik zal je zeggen, en dat zeiden wij bijna tegelijk tegen elkaar. De laatste keer dat ik gefietst heb, hij zeker mijn broer, was 10 jaar geleden. Voor mij was 9 jaar geleden. Deze fietsafstedentocht. Dus we zijn ook 10 jaar ouder geworden. Maar wij waren beide, we zijn nog nooit zo fit geweest als gisteren.
2: Oh.
0: Dus wat dat betreft...
2: Hebben jullie dan stiekem niet even wat... Nee.
0: Nee, we hebben niks genomen of gesnoven. Nee, het is echt allemaal op...
2: Op eigen kracht.
0: Op eigen kracht gegaan.
2: Nou, echt keurig.
0: Nou ja, ik hoef er wel een medaille voor. We hebben een medaille gekregen, maar... Nee, het is geen medaillewerk als in...
2: Ga je hem nog ergens neerleggen?
0: Ik heb er nog 4 hier hangen.
2: Ja, dat is wel mooi om die een mooi plekje te geven ergens.
0: Om er 5 erbij te hangen, ja hoor.
2: Hé, hey, maar wat ik me nog afvroeg. Ja, heb je nog mensen met langs de weg gezien met het bordje Hup Marcel Hup?
0: Nee, heb ik niet gezien.
2: Oh, wat teleurstellend.
0: Maar ik moet ook zeggen dat wij beste vaart erin hadden. Het gemiddelde ligt heel laag, omdat je heel veel moet stoppen.
2: Ja.
0: Maar wij zaten volgens mij qua gemiddeld op 27 km per uur, zoiets.
2: Zo.
0: Ja, en op de top, dat kan ik ook kijken, maximum snelheid, ja. We hadden 26,5 km per uur gemiddeld en de top 49 km per uur.
2: Zo, ja. Nou, dan ging je zeker ergens een dijk af, zeker.
0: Ook, maar we zaten best wel in... Soms kun je met van die groepjes kun je aanpikken.
2: Ja, en dan zit je lekker uit de wind.
0: En dan zit je uit de wind. En ja, dan is het heel makkelijk fietsen.
2: Ja.
0: Dus als je die Tour de France en dat soort dingen ziet, dan denk je ook wel eens van, wat gaat het rete snel? En dat gaat het ook. Maar als je een paar goede kopmannen hebt, dan duik je zo in zo'n groepje. Dan fiets je zo mee.
2: Ja, dat is top.
0: Word helemaal in meegezogen. Dus dat. Dan wil ik eigenlijk even naar de truckerstrek gaan. Want ik zag een leuk truckerstrekkie binnenkomen van Marcel. Die wilde eigenlijk normaal met de Den Poot op het gas. En ik zag er nu net nog een. Tina Trucker, de BL80 HB. Wat wil jij? Tina Trucker, ook wel eens even leuk. Of niet?
2: Dat vroeg jij mij.
0: Ja, dat vroeg ik aan jou.
2: Tina Trucker, leuk, ja.
0: De BL80 HB. Ik zal even kijken waar ik hem
2: heb. Ik heb geen idee wat voor liedje dit is, maar ik ga ervan uit dat het gezellig is.
0: BL80 HB. Ik weet niet eens of ik hem hier heb. 80. Ik ben aan het zoeken, hè. Ik had hem nog niet scherp staan. Ik zie dat Tina Trucker is hier nog even afwezig. Vooral met deze. Zullen we dan even Den Poot op het gas doen?
2: Ook goed.
0: Ja? Van normaal. Alright, dan hebben we dat gedaan. Dan doen we zo meteen dus de truckerstrek, Tinia. Nog even een kleine oproep.
2: Voor de vroege vogel nog de laatste paar minuten gaan in. Dus dan ga ik zo iemand bellen.
0: Alrighty, doe je best. Voornaam stuur je maar even in de app. Naar onze Tinia. Mag en kan zo vaak als je wil. Gaan we even truckerstrekje doen. De zon.

0: Goedemorgen, het is 7:04.
1: Vroege vogel, ga te wekken, spring dan snel uit je bed.
0: Ja, hoogste tijd.
1: Vroege vogel,
0: douche pakken.

0: Reken maar voor Jess op deze mooie zomerdag. Dan is de vraag, hebben wij iemand aan de lijn, Tines?
1: Ja, dan moet ik natuurlijk wel even mijn schuif openzetten.
0: Ja, je bent zelf verantwoordelijk.
1: Ik probeerde iemand te bellen, maar die neemt niet op.
0: Oh.
1: Ja.
0: Probeerde iemand te bellen, maar die neemt niet op.
1: Nee.
0: En nu?
1: Nu ben ik nog iemand anders aan het bellen.
0: Nu ben ik iemand anders aan het bellen. Oké, nou, weet je wat we gaan doen? Dan tillen we dit maar even over het nieuws heen. Want ik
1: ga daar
0: niet op zitten te wachten natuurlijk. We gaan lekker even door met muziek draaien. Dus laten we dat even doen. En is er nou niemand die opneemt?
1: Ja, ik heb 6 mensen gebeld, maar iedereen heeft het druk, denk ik.
0: Oké, meld je nu gelijk even aan in de app. Dat lijkt me wel even leuk. De mensen die wel willen opnemen, die mogen zich nu melden. Die stuur even een voornaam. En we pakken een van de eerste eruit en die gaan we zo meteen na het nieuws even terugbellen.
1: Ja, dat is goed.
0: Dus bij deze gemeld. Dus wie wil dan wel de telefoon opnemen? Meld je even bij Tines in de NPO Luisterapp met je voornaam. Doe

0: Auto Tros. De omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De VS heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen, zegt correspondent David Poort.
3: Er zouden daar raketinstallaties zijn geraakt door de Amerikanen. En ook Iraanse bootjes zijn aangevallen, want die zouden daar zeemijnen aan het leggen zijn.
2: Ondertussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten, al lijkt een akkoord niet dichtbij te zijn. De Israëlische premier Netanyahu kondigt zwaardere aanvallen op Hezbollah aan in Libanon. Dat is een reactie op drone-aanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Een ruimterots is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Eeuwis uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde. Ook geeft ze daar lezingen over. Eeuwis voelt zich vereerd.
4: Deze benoeming vind ik heel bijzonder, want voor mij voelt het echt als een mooie bekroning van mijn werk met micrometeorieten en met sterrenkunde. En het is toch mooi om te zien dat amateurastronomen ook echt gezien worden binnen de astronomie.
2: Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers en Johan Cruijff. De Amerikaanse jazz-saxofonist Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld. Hij bracht gedurende zijn leven ruim 60 albums uit, waaronder bekende titels zoals Tenor Madness en Saxophone Colossus. Ook gaf hij duizenden concerten en werkte hij samen met talloze andere wereldberoemde muzikanten, zoals de Rolling Stones. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij was 95 jaar. Het weer volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
5: Ja, maar misschien moet je ook zeggen dat het aan het einde van de week wel weer warm gaat worden. Want wel lekker natuurlijk. Klein dipje zit er in de week, maar vandaag nog bloedheet, jongens. De A2 Den Bosch naar Utrecht tussen Veghel en Waardenburg. Daar sta je lekker vast 19 minuten. De A2 Den Bosch Utrecht tussen Waardenburg en Beest 11. En nog eens 11, maar dan op de A15 Rotterdam Europoort voor de afrit Brielen. Komt door een ongeluk, de rechterrijstrook is dicht. De A16 Breda Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. Daar heb je 13 minuten.
1: Marcel de Vries.
5: Goedemorgen, deze dinsdag van 26 mei. Wij zijn er met de ochtendshow tot 10 uur weer bij je. Ik heb muziek zometeen van Marco Schuitmaker. Eerst René Vroger en Waylon en Hoe de Liefde Gaat.

0: 9 over 7.
1: Vroege Vogel.
0: Alweer een warme dinsdagochtend. En wie hebben wij aan het lijntje?
2: Wij hebben aan de lijn Juri uit Vaassen. En Juri is kraanmachinist.
0: Nou, Juri, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen, Marcel.
0: Goedemorgen. Jij zit al in het kraantje.
3: Yes.
0: Ja, lekker. Alweer vroeg bezig.
3: Zeker.
0: Ja, ja.
3: 7 uur begonnen.
0: 7 uur begonnen. Je hebt niet zoiets van het wordt bloedverziekend heet. Ik ga nog eerder beginnen.
3: Ja, dat willen ze op de bouw niet, hè?
0: Dat willen ze op de bouw niet.
3: Ah. Ja, die jongens willen dat niet.
0: Nee, nee. Dus dan heb je maar aan te houden dan.
3: Ja, precies.
0: Heb je wel een beetje goede Pinkster gehad?
3: Ja, zeker. Lekker gebarbecued.
0: Wat heb je?
3: Lekker gebarbecued.
0: Gebarbecued? Oh, je was niet de enige.
3: Nee.
0: Het was overal uitverkocht, hè, dat spul.
3: Ja, dat klopt.
0: Krankzinnig. Wat heb je gebarbecued?
3: Speklappies, carbonades.
0: Heerlijk.
3: Diebels.
0: Speklappies wel een beetje doorbakken, hè?
3: Jazeker.
0: Ja, lekker.
3: Een beetje vakant.
0: Beetje knapperig, ja, heerlijk. Hey Juri, wij gaan jou uitroepen. Jij bent vandaag onze vroege vogel.
3: Dat is mooi, dankjewel.
0: Ja, want jij bent er lekker vroeg bij, Juri. En we gaan zo meteen even een leuk liedje voor je draaien. Dat gaan we fixen. En we gaan wat opsturen, Tinia.
2: Ja, dat gaat helemaal goed komen.
0: Juri, komt goed, man. Mooie dag vandaag, hè?
3: Hey, dankjewel. Hetzelfde.
0: Joe, dag hoor.
3: Hoi.
0: Ja, de dinsdag 26 mei, Pinksterdag achter ons. We hebben dus wel een lekker kort weekje, dat is wel mooi. Maar het is wel het laatste korte weekje wat we hebben richting de zomervakantie. Dat mag ook wel even gezegd worden. Want ja, het is nu één rechte lijn richting de holidays. De vacations.
2: Oh, wat zei je wat tegen mij?
0: Ja, nee, ik denk we zijn met z'n tweeën.
2: Ja, ik moest nog even doei zeggen tegen Juri.
0: Oh, Juri.
2: Ja, dat is ook niet zo netjes, hè, om Juri in één keer weg te drukken.
0: Jij handelt dat af achter de schermen, dat horen wij niet. Nee, nee, dat klopt.
2: Maar wat vroeg je hem?
0: Nee, ik zei, dat is de laatste korte week die we hebben. En dan is het één rechte lijn richting de holidays, de vakanties.
2: Ja, nou, ik ben wel blij dat nu even deze gekke dagen al even voorbij zijn.
0: Ja, want het haalt je uit het ritme.
2: Het haalt je uit het ritme. Dus
0: dat
2: dadelijk gewoon heb je vakantie en dan heb je langere tijd. Hè, en dan kom je weer in en uit het ritme. En nu heb je allemaal van die halve weken, dat is eigenlijk, het is lekker ergens, maar ook weer niet.
0: Of we moeten gewoon stevast iedere maand nog vrij hebben.
2: Dat zou nog veel beter zijn.
0: Dan wordt het een ritme, zeg maar. Nederlanders die ergeren zich aan pakketjes die niet thuis worden bezorgd, terwijl ze wel thuis zijn. Uit onderzoek van Radar blijkt dat 60% dit heeft meegemaakt. Vaak krijgen mensen een melding dat ze niet thuis waren, terwijl de bezorger niet eens heeft aangebeld. Vooral pakketten die ineens bij een pakketpunt belanden, die zorgen voor frustratie. Ja, dat is wel. Dat gebeurt wel, ja.
2: Dit gebeurt volgens mij echt zo vaak.
0: Dit gebeurt wel best wel vaak, ja. En het ligt ook een beetje aan de vervoerder, heb ik het wel eens het idee. En ik wil geen namen noemen en rugnummers. Maar ik heb bij de ene vervoerder gebeurt dat best wel vaak. En bij de andere bijna nooit.
2: Nee, dat klopt, ja. Het is ook gewoon lullig als je weet van... Oké, nou om 3 uur komt de pakketbezorger. Ik moet dat pakketje aannemen.
0: Ja.
2: En dan wacht je de hele dag op. Heb je al je planning heb je ervoor omgegooid.
0: Ja.
2: En dan vervolgens rijden ze gewoon met een rotgang langs je huis van, nou, haaien.
0: Ja, haaien, ja, klopt. Ja,
2: en dan heb je echt alles voor saus gedaan.
0: Nou, ik moet wel zeggen, ik vind het wel handig om gewoon bij een pakketpunt te laten bezorgen.
2: Ja.
0: Want je hoeft daarvoor namelijk niet thuis te zijn. En je kan het elk moment halen wanneer je wil. En ook als ik, want ik had nu, ik moest mijn fietsbroek, die was eigenlijk een beetje versleten. En ik denk, weet je, voor zo langer zitten, laat ik maar even een nieuwe broek kopen. Die dingen zijn best duur. Maar laat ik maar toch wel even doen, want dan zit het ook wat beter. En dat heeft ook geholpen, want ik heb nergens last van. Maar die heb ik vrijdag besteld. Want ja, je kent mij, haren en snaren.
2: Ik wou, zeg maar, ik dacht dat jij even dat gewoon bij de winkel ging halen.
0: Dat zou ook, maar daar kon ik nergens een goede vinden.
2: Oh.
0: Dus toen had ik maar even online besteld. Dus ik denk, ja, dat moet nog kunnen. Maar laat ik hem wel bezorgen op een pakketpunt. Want ik weet, ik ben zaterdag toch een beetje drukjes. En misschien hoor ik dan net die bel niet, of ik ben de hort op. En hij was keurig bezorgd, dus niks aan de hand. Dus ik had een mooi fietsbroekje op tijd. Maar ja, dus je kan het ook voor zijn, zeg maar. Dit hele debakel van het wel thuis zijn en niet dat er niks komt.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja. Het was gisteren, tweede Pinksterdag, niet alleen druk op de weg... maar ook in de grachten van Giethoorn. Fluisterbootjes die lagen soms bijna stil door de grote drukte. Vooral op Indiase Instagram is Giethoorn enorm populair geworden... waardoor toeristen van over de hele wereld naar het dorp komen... Horecaondernemers die spreken van topdagen door het zonnige weer en de volle terrassen.
2: Ja, dat geloof ik, dat het daar...
0: Ja, dat wel. Het is, maar dat is ook een prachtig gebied, is het.
2: Ja, dat klopt.
0: Maar met een fluisterbootje door Giethoorn, je komt bijna geen meter vooruit. Man.
2: Nee, het is allemaal botsen tegen elkaar.
0: Ja, dat is verschrikkelijk. Nee, dan kun je beter ergens anders een bootje huren. Ik weet nog wel andere locaties waar dat kan. En het is prachtig om daar te zijn, hoor, Giethoorn. Maar dan moet je een beetje uitkienen. Weet je wanneer het ook mooi is daar?
2: Nou.
0: In de winter.
2: Oh ja, dat geloof ik wel.
0: En als, als er dik genoeg ijs is, kun je daar prachtig schaatsen.
2: Ja, leuk.
0: Ja, tipje mijnerzijds. Maar goed, dat is nog lang niet. Want vandaag volop zon, erg warm. Het wordt 30 tot lokaal, let op, 33 graden. Smeren, hydrateren, hele bende. Alleen in het noorden is het een beetje koeler. Er staat maar weinig wind. Dus we kunnen met recht spreken van een tropische dinsdag. Nou, gaan we maar even wat zonnigs doen. Ik sta

0: Dit was Raymond Hermans in de boeken. Paradeplaat deze week. Daarvoor BZN de Summertime. Nou, dan kun je wel van spreken, ja, als het 30 graden wordt. Summertime. Lekker.
1: Team Tinia tegen Team Marcel.
0: Ja.
1: Marcel in de morgen. The battle.
0: We gaan even battelen. Dat doen wij vandaag ook best wel zomers, kan ik zeggen, Tinia.
2: Ja, ik dacht, ik moet vandaag ook even wat zomers ingooien. En ik ben even wat inspiratie op gaan zoeken in wat zomerlijstjes. En toen kwam ik deze tegen en dacht ik, ja, hier heb ik zin in vandaag.
0: Oké.
2: En
0: wat
2: dat is boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom van de Venga Boys. Boom, boom.

Het kunnen worden als je daarop gaat stemmen en het krijgt de meerderheid aan stemmen. Dan gaan we dat zo meteen helemaal draaien. Dus nu en 8 uur gaat het ergens aan het einde van het uur gebeuren. Meestal. Dan hebben we er natuurlijk nog een ander liedje tegenover staan. Want ja, de medaille kent twee kanten. En dat is Team Marcel. En ik dacht voor vandaag aan een nieuw liedje. Een liedje wat ik in eerste instantie van ik dacht, oké. En toen dacht ik, nou, dat is best aardig. En nu denk ik, ja, wat is dit eigenlijk een fantastische toplader. Nieuwe 3J's.

0: Marcel in de Morgen. The Battle.
1: En Los Vast. Vind ik dan een leuk liedje? Misschien ben je meer van de Benga Boys. Dan stem je lekker daarop. Dat mag.
2: Ik ben het wel met je eens. Ik had het ook.
1: Met het liedje van
2: ja,
1: 3A's?
2: Ja, zeker. Het moest even vallen.
1: Ja.
2: Soms duurt dat even.
1: Nou, soms ja, heb je dat inderdaad met liedjes. Nou, dat had ik ook met deze van de 3A's. Maar die is echt heerlijk. Los Vast heet het. En daar tegenover dus de Benga Boys. Boom Boom. I Want You in My Room. Je kan stemmen in de NPO Luisterapp. Half uurtje de tijd. Dus je kan nog van alles tussendoor doen. Voordat de uitslag is straks tegen 8 uur.

0: Heel dichtbij de zomer. Later zomer in je hart, Wolter Kroes. Vandaag schijnt de zon onafgebroken en er staat maar weinig wind. Temperatuur die loopt vanochtend snel op en vanmiddag is het in een groot deel van het land 30 tot lokaal 33 graden. Tropisch warm. Enkel in het uiterste noorden, daar kan het nog net iets minder warm zijn. Maar het zal totaal geen straf zijn. Daar steekt later op de dag een verkoelende zeewind op. In de rest van het land is het ook vanavond nog lang warm. Barbecue. Komende nacht dan trekken er een paar wolkenvelden over. Het koelt af naar 9 graden in Groningen, 17 in Limburg. Warm nachtje. Morgen breekt de zon weer goed door, maar dan is het wel iets minder warm. Dan wordt het namelijk maar 20 tot 26 graden. Hé, wat jammer nou. Is nog lekker. Tijd voor het nieuws. Het is inmiddels 1 over half 8.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De VS heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen, zegt correspondent David Poort.
2: Er zouden daar raketinstallaties zijn geraakt door de Amerikanen en ook Iraanse bootjes zijn aangevallen, want die zouden daar zeemijnen aan het leggen zijn.
1: Ondertussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten, al lijkt een akkoord niet dichtbij te zijn. Een ruimterots is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Eeuwis uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde. Ook geeft ze daar lezingen over. Eeuwis voelt zich vereerd.
3: Deze benoeming vind ik heel bijzonder, want voor mij voelt het echt als een mooie bekroning voor mijn werk met micrometeorieten en met sterrenkunde. En het is toch mooi om te zien dat amateurastronomen ook echt gezien worden binnen de astronomie.
1: Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers en Johan Cruijff.
0: Ja, ik vind ook dat het tijd is dat er een ruimterots aan jou wordt vernoemd, Tinia. Een klein stukje ruimtepuin, zeg maar.
4: Ja, dat zou wel leuk zijn.
0: Een stukje ruimtepuin. Want aan jou wordt Tinus vernoemd. Tinus. De kikkers de Hari, Tinus. Ah, oh, mooi. Hangt weer mooi in de lucht. We gaan naar de verkeersinformatie van de ANWB. 387 kilometer, het is reet druk. Vooral op de wegen vanuit het zuiden naar de Randstad. Daar is het druk. De A15 Rotterdam-Europoort tussen Hoogvliet en Brielen, 29 minuten. A58 Breda naar Tilburg voor Tilburg Centrum West, 25 minuten. En A59 Den Bosch naar Zonzeel tussen Hooipolder en Maden. Daar heb je een minuutje of 8 door een ongeluk. Je wordt er over de vluchtstrook geleid. Als je de battle nog niet hebt meegekregen, we battelen vandaag tussen 2 liedjes. Uiteraard weer Boom Boom van de Benga Boys voor Team Tinia. En de nieuwe 3J's, lekker zomers, beetje reggae. Los vast van 3J's voor Team Marcel. Je kan stemmen in onze NPO Luister. Heb ik laatst zo nog even horen.
5: NPO Sterren.

0: Bailando. Dit was Jeffrey Hasten. Hasty.
1: Team Tinia tegen Team Marcel. Marcel in de morgen. The battle.
0: Ja, wij zijn aan het battelen, maar ik zie dat het belangen daar niet goed gaat. Als in, dat er wordt lekker gestemd hoor, dat wel, maar jij ligt echt met mijlenver lig je vooruit.
2: Ja, boom, boom, boom, boom, boom is in track.
0: In track.
2: Ja.
0: On
2: en dat
0: track.
2: Snap ik wel.
0: Ja, ja, ja. Boom, boom van de Benga Boys voor Team Tinia vandaag, de 90s. Boom.

Bonjour in Maroom, boom boom. Dit was de Benga Boys voor team Tinus. Kijk, dit liedje van de 3J's is lekker, weet je wel. Dat is lekker nice and easy en die is heerlijk nieuw.

0: gewoon met dit weer niet te druk maken. En dat is met dit liedje, dan hoor je dat, Losvast 3A's. Kun je opstemmen in deze Battle NPO-luister, moet je ervoor gebruiken. Dat is de app, de overkoepelende app van alle radiozenders van de publieke omroep. Dan vind je ze allemaal en wij zitten er ook in met SterrenNL. Zoek ons kanaal op, druk op bericht. En dan wijst het zich allemaal vanzelf. Zou tof zijn als je even kan appen. Of in ieder geval kan stemmen. Sven is erbij, die zegt goedemorgen allemaal. Goedemorgen, appie van Danny zie ik.
1: Tinia, de Benga Boys. De 90's en ouder wint altijd.
0: Ja.
1: Altijd.
0: De 90's wint altijd. Nou, ik weet niet of dat altijd zo is. En Daan zegt, hey Mars en Tinia, ik heb nog wel een mooi zomerplaatje. Het regent zonnestralen van Agda en de Munnik.
2: Ook goed,
0: top, ja. Topnummertje is dat. Ja, dat klopt inderdaad. Groetjes van Daan, Flores en Misha. Nou, dank jullie wel. Heel aardig. Ja, zomerse liedjes mag je altijd insturen. Misschien is het leuk om van die liedjes even op te snorren waarvan je denkt, ah, die heb ik al lang niet gehoord. Die heb je vast ook wel, Tinus.
2: Ja. Ja, dat heb ik eigenlijk met zoveel liedjes. Want daar had ik vandaag voor de battle ook even een lijstje opgezocht op de streaming.
0: Ja.
2: Dacht echt van, ik wil even een leuk oh ja liedje doen waar ik even lekker een zomer wat lekker erbij past. En toen dacht ik, oh ja, boom, boom, boom, boom.
0: Van de Benga Boys. Ja. Oké, nou, laat maar weten.
2: Maar goed, ik ben al benieuwd wat er nog meer mensen nog meer mee komen. In plaats van de standaard zomerliedjes.
0: De standaard zomerliedjes, ja. Dus wat zijn standaard zomerliedjes, denk je? Dat is André Verduin, Als de zon schijnt.
2: Als de zon schijnt, ja.
0: Ja. Hike, lekker in de zon.
2: Lekker in de zon. Zomer in mijn bol van André Hazes.
0: Exact.
2: Zijn ook goed, hoor. Ja,
0: fantastisch.
2: Ook
0: fantastische liedjes. En die zullen we zeker draaien vandaag op deze mooie dag. Maar,
2: absoluut.
0: Van die andere dingetjes die je al een tijd niet hebt gehoord. Waarvan je denkt, nou, leuk. Leuk om weer eens te horen.
2: Ja.
0: Laat het weten, stuur het in de app. Veel vragen vanochtend over hoe de fietstocht is gegaan. Dat zijn natuurlijk de mensen die wat later uit bed zijn gestapt. Danny die vraagt er onder andere, hey Marcel, hoe is je fietstocht gegaan? Ik moet zeggen, Danny, geen seintje pijn. Alleen het lichaam is een beetje moe. En ik zal jou nog even een beetje uit de doeken doen, Tinia, waarom dat is. Natuurlijk omdat het een uitputtingsslag is natuurlijk. Zo'n tocht van 235 kilometer. Maar ik zou je eerlijk zeggen, zondagavond was natuurlijk de Formule 1.
2: Oh.
0: Zondagavond was Formule 1 en dat was laat.
2: Ja.
0: En we hebben hem, want mijn broer die was bij mij. Die heeft hier gelogeerd. Sterker nog, die is hier nog steeds aan het logeren. Die vertrekt zo meteen weer. Maar, dus we hadden zoiets van, ja, laten we die race nog even meepakken, weet je wel. En dat ging wel goed met Max. Die lag de hele tijd wel op podiumkoers. En dat wilden we toch even checken. Van, gaat dat nou echt gebeuren vandaag?
2: Gaat dat nog goed komen?
0: Gaat dat nog goed komen? Want ja, daar moeten wij wel bij zijn natuurlijk. Hij kan er niet zonder ons. Dus laten we erbij zijn. Dus dat werd 11:30.
2: Zo, dat is zo niet slim als je zoveel moet fietsen de volgende
0: dag. Dat was inderdaad niet zo slim. Dus 11:30. Dus ik sliep denk ik zo'n 11:45. Wekkertje stond om 3:15.
2: Boah.

0: Was niet slim.
1: Nee.
0: Nee, dus gisteren letterlijk op karakter gedaan.
1: Maar, nou, extra knap.
0: Ja, maar niet, overdag geen last van, weet je wel. Maar na de tijd, gisteravond, oh, ik was kapot. Ik viel gewoon om.
1: Ja, dat snap ik, joh.
0: En nu nog wel een klein beetje dat ik denk, zo, de slaap hangt nog flink in mijn ogen.
1: Dus
0: maar,
1: als ik daar in één keer stil te horen, dan weet ik dat ik even een plaat aan moet komen.
0: Nee, ik ben er wel weer, maar het voelt zo. Ken je dat gevoel dat je gezicht heel moe voelt?
1: Ja, ja, ja.
0: Dat je denkt van, ik heb wallen van hier tot Gunder. Nou, ik heb ze ook, maar... Nou goed, vandaag iets meer. Dus dat was het antwoord op je vraag, Danny. Goed gegaan, man. Lekker afgetikt, dus geen enkel probleem. Ik zie heel veel lekkere zomerse liedjes binnenkomen. Zandvoort inderdaad. Ah, Martijn, wat een goeie. Oh ja, Martijn is dus... Hey, ga je mee naar Zandvoort aan de Zee? Van de Pasadena Dream Band. Ja, leuk liedje. Boom Boom by Lando, zegt Tim. Ja, Summer Love van Teaspoon. Oh, die is goed, Kai. Summer Love. Och, die heb ik veel gedraaid. Oh, die is leuk. Zo Zomer. Of Milonga van William Jans. Is ook zo'n lekker liedje. Ah, dat zijn goede liedjes, jongens. Nou, blijf ze lekker insturen in ons appie.
2: Hey, luister eens! Yeah! Hier zijn Marcel en Tinus in de morgen. Ze maken je weer klaar voor een nieuwe dag. Yes!

0: Special in the Morgen. The Battle.
1: We hebben twee liedjes in de battle en je kan nog stemmen. Dit is wel last minute, maar het kan nog en het zou heel tof zijn. Want dan kan het misschien nog een beetje rechtgetrokken worden in onze battle. Boom Boom van de Benga Boys ligt aan kop. Gaan we deze zometeen draaien voor Team Tinia? Of gaan we toch de nieuwe van de 3J's even doen?
2: Ik hou je.
1: Dat ligt in jouw handen, dat lot. Laat het weten. NPO Luister is de app die je kunt gebruiken. Nog een 3 minuutjes voor deze battle. Ook voor leuke zomerliedjes die je kan insturen in diezelfde app. Tekst of een audio-appje kun je versturen. Geen enkel probleem. En ik zat even een beetje te grabbelen in de zomerhitjes, Tinia.
3: Ja.
1: En ik denk dat ik een hele leuke heb die vergeten is.
3: Oké.
1: Ja, want de man zelf heeft zoveel liedjes gemaakt. En deze is denk ik een beetje ondergesneeuwd. Het is een beetje uit het eerdere oeuvre van Frank van Etten. En dan moeten we eventjes rustig aan. Dit is een beetje nice and easy. Het heet Neem me in je dromen mee. Luister.
2: Neem me

0: Ah, lekker dit. Zo even lekker Chili Billy achter het stuur. Misschien sta je in de file. Heb je de raampjes naar beneden of staat de airco lekker te loeien. En dan even op de radio. Lekker van Frank van Etten. En nemen in je dromen mee. En dan, Tinia, is het tijd voor de uitslag. Wat is het geworden?
1: Ja, het was een zeer spannende battle vandaag. Met 69% van de stemmen heeft gewonnen de Benga Boys met Boom Boom Boom Boom.
0: Nou. 69 en boom boom. 69 en boom boom. I want you in my room.
1: Dit, oh ja, toch

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De VS heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen, zegt correspondent David Poort.
3: Er zouden daar raketinstallaties zijn geraakt door de Amerikanen en ook Iraanse bootjes zijn aangevallen, want die zouden daar zeemijnen aan het leggen zijn.
2: Ondertussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten, al lijkt een akkoord niet dichtbij te zijn. De Israëlische premier Netanyahu kondigt zwaardere aanvallen op Hezbollah aan in Libanon. Dat is een reactie op drone-aanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Een ruimterots is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Ewes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde. Ook geeft ze daar lezingen over. Ewes voelt zich vereerd.
4: Deze benoeming vind ik heel bijzonder, want voor mij voelt het echt als een mooie bekroning van mijn werk met micrometeorieten en met sterrenkunde. En het is toch mooi om te zien dat amateurastronomen ook echt gezien worden binnen de astronomie.
2: Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers en Johan Cruijff. De Amerikaanse jazz-saxofonist Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld. Hij bracht gedurende zijn leven ruim 60 albums uit, waaronder bekende titels zoals Tenor Madness en Saxophone Colossus. Ook gaf hij duizenden concerten en werkte hij samen met talloze andere wereldberoemde muzikanten, zoals de Rolling Stones. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij was 95 jaar. Het weer volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel. Kijken we nog even naar het verkeer met de meldingen van de ANWB. Het is druk. 477 kilometer. Het zijn vooral de wegen richting de Randstad vanuit het zuiden die druk zijn. En daarnaast nog wat ongelukken. En dit zijn de bijzonderheden. De A2 Den Bosch naar Utrecht tussen Hindam en Waardenburg. 25 minuten, minuutje of 20 van Den Bosch naar Utrecht tussen Waardenburg en Everdingen. En de A15 Rotterdam Europoort tussen Hoofdvliet en de afrit Brielen. Door een ongeluk, 27 minuten. Het goede nieuws is, de weg is weer vrij.
1: Marcel de Vries.
5: Gelukkig. Goedemorgen, deze lekkere zonnige ochtend. Zometeen met Damian van Os, Diamantenring. Eerst Criss Cross Amsterdam met Tino en Donnie. De zomer in mijn bol. De nacht.

0: Dit was Damien van Os. Ja, ik was even van de radar. Die liedjes zijn tegenwoordig zo kort.
1: Ik maakte me bijna zorgen dat jij voor in slaap was gevallen.
0: Nee, dat ik van de stoel was gevallen. Nee. Ik denk, potverdorie, er zit nog een coupletje, toch? Maar holy crap, wat zijn ze kort tegenwoordig.
1: Ze zijn zo kort tegenwoordig, de liedjes.
0: Nou, echt, hè? Nou, daarvoor ook al die van Zomer in mijn bol. Die is ook maar 2,5 minuten. Man, het is tegenwoordig... Het is nog hard werken met de radio ook.
1: Alles voor de streams, hè?
0: Nou ja, goed. Ja, ik ben inderdaad... ik hang een beetje als een... hoe noem je dat beest ook maar weer? Die luiaard is dat. Zo gedraaid. Nou ja. Die bewegen heel langzaam. Dat is een beetje mijn mood momenteel. Want...
1: Nou ja, en dat snap ik. En ik geef je ook groot gelijk dat je zo bent. Want ja, je hebt niet zomaar even gefietst gisteren.
0: Gefietst? Nee, maar dat waren er dik 15.000 mensen die het hebben gedaan. Dus chapeau voor al die mensen, 15.000 man die gisteren de fiets-Elfstedentocht hebben gedaan. Dan kun je zeggen, ben je knettergek. Nou, dat valt best mee. Het is hartstikke leuk om te doen. Maar het was gisteren wel warm. We waren wel het voordeel. We zijn vroeg vertrokken. Toen was het echt wel fris. Half zes zo'n beetje door de landerijen heen gingen. Toen hing er nog wat mist boven het land. Maar toen werd het al heel snel warm toen het zonnetje erbij kwam.
1: Ik zag ook op Omroep Friesland dat er heel veel oude mensen ook meededen. Een paar mensen die gevolgd waren.
0: Ja.
1: Die speciaals deden mensen op een tandemfiets.
0: Oh, echt, dat is prachtig. Ja hoor, ja. Ah, we hebben ook wel wat lelijke dingen gezien hoor. Ja, zeker wel. Mensen die...
1: gevallen waren of zo.
0: Tegen de vlakte waren gevallen, ja.
1: Van de hitte ook, ja.
0: Nou, niet alleen, maar ook met de fiets, zeg maar. Okay, het is, je moet zo opletten. En weet je, op een gegeven moment, als je veel zon op je kopje krijgt... Ja, dan word je toch een beetje flauwtjes.
1: Ja.
0: En je moet scherp blijven, want je zit zo dicht op elkaar... met zoveel mensen. Dus je moet, ja, als er één remt, dan is het een domino-effect, hè. Bam, bam, bam. En er lag er eentje tegen de vlakte, die had het hoofd open. En dat soort dingen, dus... Het zag er wat naar uit. Maar goed, gelukkig is er was veel EHBO, Rode Kruisen, dat soort toestanden. Maar goede voorziening allemaal hoor. Heel veel watertapjes en zonnebrand. Dus goed georganiseerd, mag nog even gezegd worden. Ja, was echt een... als je dat nog nooit hebt gedaan en je denkt... ik wil eens een keer een uitdaging in mijn leven. Nou, is echt leuk om een keer voor te oefenen. En om te fietsen. En dan moet je eigenlijk met een paar moet je doen. Dus met een paar vrienden of familieleden. Zoals wij hebben gedaan, is dat heel leuk. En nu blijf jij stil.
1: Ja, mij niet bellen. Ja, maar, nee, echt niet.
0: Maar dat zeggen heel veel mensen.
1: Ja, nee, ja, ik ben gewoon niet van dat soort dingen.
0: Maar ik was dus ook nooit van de racefietsen. Nooit.
1: Nee, ja, ik ben toch liever van de kortere afstanden.
0: Kortere afstanden. Ja. 5 kilometer. Naar de supermarkt.
1: Ja, vind ik. Nou, ik heb gisteren bij lekker gefietst. Dus we wilden gisteren in Ommen zit een hele goede.
0: Ja, elektrisch zag ik.
1: Ja, maar in Ommen zit. Ja, maar van Denemsvaart naar Ommen is nog best wel een stukje fietsen.
0: Ja.
1: En wij hebben gisteren lekker elektrisch fietsen, dat moet ik wel zeggen, inderdaad, hebben gepakt. En toen zijn we naar een ijsje geweest halen, want daar kun je heerlijk ijsje halen.
0: Ijsje.
1: En dus ja, we hebben wel een beetje moeten trappen, maar toch wel wat calorietjes verbrand.
0: Ijsje. Ik pak er vandaag ook een ijsje.
1: Ja, dat zou ik doen. Dat heb jij wel verdiend.
0: Ik heb 5000 calorieën verbrand gisteren.
1: Jij kan gewoon een dag extra eten dan.
0: Nee, ben je zo de niet, zeker niet. Huishoudens die vragen massaal extra stroomaansluiting aan... uit angst voor een overvol stroomnet, dat meldt de Telegraaf. Vooral mensen met plannen voor een warmtepomp, een laadpaal... of elektrische kookplaat, die willen er snel bij zijn... voordat nieuwe aansluitingen op een wachtlijst komen. Netbeheerders die zien het aantal aanvragen flink stijgen. En de scheidsrechter van het gevecht tussen Rico Verhoeven en Alexander Juzik... die zou hebben toegegeven dat hij een fout heeft gemaakt bij het stoppen van de partij. Dat zegt coach Peter Fury. De wedstrijd werd in de 11e ronde stilgelegd... terwijl Verhoeven dacht dat de bel al was gegaan. Verhoeven die heeft protest ingediend... maar wacht nog op een reactie van de organisatie. Ja, dat was veel om te doen, hè?
1: Ja, germ voor hem. Ja, het is er ook wel een beetje... Ja, ik heb het niet gezien, maar ik heb wel gehoord... dat hij op zich nog wel eventueel nog wel door had gekund.
0: Hij had dat doorgekund, ja. Er zat nog een ronde achteraan en... Ja, ze lagen echt heel en volgens mij lag hij ook voor met punten, wat ik dacht.
1: Ja, dat weet ik niet precies. Ja. Maar wat ik al gehoord heb van mensen die wel gezien hebben... is dat hij eigenlijk nog wel prima doorkomt.
0: Hij had nog doorgekund. Ik heb het ook niet gekeken, eerlijk gezegd. Nee. En met temperaturen tot boven de 30 graden... dreigt opnieuw een warme plaknacht de komende nacht. Slaapexperts die waarschuwen dat je lichaam juist moet afkoelen... om goed in slaap te vallen. Een koude douche vlak voor bedtijd is daarom geen goed idee. Ah, je lichaam moet afkoelen... Maar dat doe je niet met de douche. Ook sporten in de avond, dat wordt afgeraden... omdat je lichaam dan te actief en warm blijft. Maar je kan toch wel koud douchen?
1: Nee, want wat het dan is dan komt er dus koud op je extreem op je lijf, zeg maar. Voor als je langdurig onder een koude douche staat.
0: Ja.
1: En daardoor denkt je lichaam weer, ik moet weer bijwarmen, zeg maar.
0: Oh ja, oh.
1: Dus het werkt juist averechts.
0: Averechts moet niet.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Maar we hebben hem lang niet gedaan, maar ik hoor er even eentje.
0: Oh, je hoort er eentje. Ik ben alvast al bang voor de vraag van Tinia.

0: is je vraag?
1: Ja, nou ja, wat zijn jouw tips om het hoofd koel houden in de slaapkamer? En roep dan niet meteen, airco of dit en dat. Maar echt een beetje een goede tip. De huistuin en keukenspulletjes die je daarvoor kan gebruiken. Echt,
0: waaitje met bed.
1: Bijvoorbeeld, of op een bepaalde manier neerzetten of zo. Weet ik veel.
0: Nat washandje op je hoofd.
1: Ja, allemaal dat soort dingen. Wat doe jij om je hoofd koel te houden? En zo kunnen we elkaar denk ik een beetje helpen.
0: Want, dat zou wel mooi zijn, ja.
1: Ja, het wordt vandaag echt warm. En dat betekent dus dat het vanavond ook zo is en vannacht ook.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat we hier elkaar even hier in Nederland even goed mee kunnen helpen met deze vraag.
0: We kunnen elkaar helpen. Ik hoor het. Dus de vraag van Tinia concreet.
1: Wat zijn jouw tips om het hoofd koel te houden in de slaapkamer?
0: Ik heb er straks ook nog wel een goeie. Ja. Hele goeie. Maar dat is een, dat is een tip die doet niet veel. Heb jij denk ik nog nooit gedaan.
1: Oké. Okay.
0: Nee, vandaag volop zon, erg warm. Het wordt 30 tot 33 graden. Er staat maar weinig wind. Alleen in het noorden, daar is het wat koeler. Morgen een beetje verkoeling, maar de dagen daarna wordt het weer lekker warm. We hebben het de zomer hier, jongens. Ga je naar

of koel te houden in de slaapkamer. Oeh, voor de komende plaknacht. Die kunnen we allemaal wel ontvangen, deze tips. Deze handige tips om het koel te houden in de bedroom. Heb je een tip, dan mag je hem insturen. NPO Luister. Zomerse muziek van William Jans. We gaan.

0: Dit is 06 Roulette.
1: Yes.
0: 06 Roulette.
1: Ja, we gaan toch nog even een spelletje spelen, Tinia. Want ik vind... We moeten, een ochtend geen spelletje is eigenlijk geen voltooide ochtend.
2: Nee, soms.
1: Soms?
2: Ja.
1: Oké. Nou, kan het even, gewoon even een balletje...
2: Ja hoor,
1: even,
2: vandaag kan het zeker.
1: Top. Nou, even een balletje in het roulettewiel. En dat is geworden. Oh, wauw, hoor ik. Wauw.
2: Ja, dit was een goede worp weer. Ik begin er steeds handiger in te worden.
1: Ja, handig Harry.
2: De jackpot van vandaag is gevallen op 1 cijfer. Dus dat is voor de geluksvogels vandaag. En dat is op cijfer 5.
1: 5?
2: Ja.
1: Hey.
2: Die moet je na je 06 hebben. In je 06-nummer. Maakt niet uit op welke plek. Zodra die maar ergens staat. En als je dat hebt, dan app je jackpot in de NPO Luister-app. En dan maak je dus kans op...
1: Een hele mooie prijs en onder andere de Sterren NL Big Shopper.
2: Kijk, top.
1: Oké, alsjeblieft. Dus een 5 in je nummer, app je het woordje jackpot. Mag zo vaak als mogelijk. Voor de prijs, hè.
3: Wat is je vraag vandaag?
1: Komen we even terug op de vraag van Tinia.
3: Kom maar op met je vraag.
1: Ja, we hebben de jingle niet vaak meer gedraaid, dus ik ben de tekst even kwijt. Tinia, wat is je vraag voor vandaag?
2: Ja, ik had vandaag voor vraag... wat zijn jouw tips om het hoofd koel te houden in de slaapkamer? Omdat het vannacht wederom weer een plakkerige nacht gaat worden... omdat het zo warm is vandaag.
1: Alweer.
2: Dus ja, we moeten elkaar een beetje helpen als Nederlanders zijnde... en niet iedereen heeft een airco in huis of tot hun beschikking.
1: Nee.
2: Dus de huistuin- en keukenspulletjes die zijn daarvoor altijd handig.
1: Ja.
2: En dat blijkt ook zo, want deze is meerdere keren binnengekomen... dan pak ik hem even bij. Oh, Gianni zegt, flesjes water in de vriezer leggen. Als je gaat slapen, achter de ventilator hangen. Of neerzetten. En dan blaast hij de koude lucht die van de flesjes afkomen naar jou toe.
1: Dus je moet het niet voor de ventilator, dus achter de ventilator.
2: Ja, dat zegt hij hier.
1: En, maar een ventilator die blaast toch de lucht die hij voor zich heeft? Brengt nog gek.
2: Ik heb geen idee. Hij zegt... hier zegt iemand weer... Oh, Kimberly uit Os zegt weer voor de ventilator.
1: Ja, ik denk voor de ventilator, denk ik hoor.
2: Ja. In ieder geval, de flesjes water, voor of achter, dat maakt niet uit. Dan moet je maar zelf achterkomen wat het werkt.
1: Maakt wel uit. Ik denk het wel dat het uitmaakt.
2: Ja, ik denk dat Gianni dat niet voor niks zegt.
1: Kijk, hier staat ook, Rudy en Diana zeggen hetzelfde. Voor de ventilator een bevroren plastic fles neerzetten. Nou, je moet ervoor neerzetten, niet erachter.
2: Ja, Gianni stuurt het in, hè? Niet ik.
1: Ja, maar Gianni is fout.
2: Ja, dat weet
1: denk
2: ik niet.
1: Gianni, sorry dat ik...
2: Ik heb geen idee.
1: Ja.
2: En Jeroen zegt, alle gordijnen dicht van ochtend tot middag en avond. En als de zon weg is, alle ramen open. Ja, dat is ook een goede tip.
1: Doorwaaien, ja.
2: Lekker doorwaaien, inderdaad. Eventjes kijken... een airco inderdaad. Nou, dat is natuurlijk al... Arie zegt, de beste tip is... accepteer dat het gewoon warm is.
1: Dat is sowieso. Je moet het hoofd lekker zelf koel houden... door je niet druk te maken.
2: Zeker weten. En Sandra zegt... rolluiken op de gaatjesstand doen... en dan de ramen op kiepstand. Dus dat het dan toch een beetje door blijft waaien. Maar toch
1: die
2: moet
1: je maar net hebben.
2: De warmte... dat moet je inderdaad net hebben. En dan doordat de warmte toch nog een beetje erachter blijft. Dus,
1: hetzelfde wat Michel zegt. Hij zegt, heerlijk de plafondwaaier op standje 4. Ja, maar die moet je ook hebben.
2: Ja, en Tabi zegt de vrouw op een andere slaapkamer laten slapen.
1: De vrouw op een andere slaapkamer. Nou, dat vind ik asociaal.
2: Ook weer zo ongezellig.
1: Dan kun je zelf ook op de bank gaan liggen.
2: Ja.
1: Ja hoor. Kijk, wat je moet doen is eigenlijk denk ik gewoon de dekens moet je weghalen. Dan moet je gewoon zo'n lakentje.
2: Alleen het laken inderdaad. Lakentje. Ja, dat was eigenlijk ook mijn tip.
1: Kijk, en er komt nog een tip overheen. Dat is een tipje mijnerzijds even. Als je een waaier hebt, en die heeft toch doorgaans heeft iedereen wel een waaiertje in huis, toch?
2: Ja, dat denk ik wel.
1: Heb je een waaiertje?
2: Ja, zeker.
1: Je hebt dus hoe heet dat ding? Ja, ik ben altijd lastig met die naam. Dat is dat laken waar het dekbed in gaat, toch?
2: Ja.
1: Een dekbed gaat in een laken, toch?
2: Dekbed overtrek heet dat.
1: De dekbed overtrek heet dat, ja. De dekbed overtrek. Die hou je alleen over, dus je haalt het dekbed eruit. Dan leg je dat dekbed overtrek, die leg je op je bed. En dan zit altijd aan de onderkant zit dus een opening.
2: Oh, ja.
1: En daar zet je die waaier voor.
2: Ja.
1: En dan gaat het zich opblazen als een ballon. En dan ga je erin liggen.
2: Ja, dat is wel lekker.
1: Ja, dat is fantastisch. Ja. Dat is fantastisch.
2: Tijmen zegt trouwens nog bevroren fles water achter de ventilator zetten. Want de ventilator pakt de lucht die achter de ventilator zit.
1: Nou, ik ben er stil van, jongens. Deze...
2: Ja, het is blijkbaar dus wel zo. Je zit mij een beetje voor gek te klaren. Maar ja, onze luisteraars zijn ook niet
1: nee,
2: gek.
1: Die zijn er zeker niet achter.
2: Jacob zegt ook, een ventilator zuigt de lucht achter zich weg.
1: Nou.
2: Ja, dus ja. Dat is dus wel slim om daar dan dus bijvoorbeeld een flesje water achter te zetten.
1: Ja, maar als je het ervoor zet, dan weet je
2: dus koude lucht.
1: Ja, maar als je het ervoor zet, weet je toch zeker dat het koud is?
2: Ja, maar ik denk dat misschien beide wel helpt. Maar ik heb geen idee, joh. Ik hoor dit ook pas voor het eerst überhaupt, een flesje bevroren water erachter of ervoor zetten.
1: Ja. Nou, laten we erover ophalen. Ik heb niet eens een vriezer hier. Het wordt hem al niet. Voor of achter, zoek het uit, doe je best en maak je vooral niet al te druk. Dat is de conclusie van het verhaal.
2: Ja.
1: Hè? 8:45, ochtendshow is aan voor deze dinsdagochtend. En Jannes, laat de zon maar schijnen.

0: Moeten die flesjes nou voor of achter de ventilator?
1: Nou ja, achter blijkbaar.
0: Ja, het is... wat een gezemel over die flesjes.
1: Nee, ja, maar het, wel is, goede, het onze... is dus wel logisch.
0: Ja, het is wel logisch. Ja, zeker. Het is allemaal logisch in principe. Maar de beste tip komt van onze collega Miranka, zeg ik er maar even bij. Die zegt gewoon, ja, laten we gewoon die flesjes voor en achter zetten. Dan weten we altijd dat het goed is.
1: Ja, dan heb je sowieso koude lucht.
0: Zet ze ergens neer. Flikker dat hele ding in het raam.
2: Hij voorspelt.

0: Die maakt zich in principe nooit druk. Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen Marcel, goedemorgen Tinia, goedemorgen clubje. Vanochtend is er veel zon en het blijft droog. De wind is matig, komt uit het zuidwesten. Temperaturen 30 tot 33 graden. Helemaal niks mis mee.
0: Nee.
1: En ook de vooruitzichten voor de komende dagen. 22 tot 26 graden. En hier onze spreuk.
0: Ja.
1: Gaat de zon onder in haar nest. Binnen 3 dagen komt de wind uit west.
0: Uit west natuurlijk, ja. Op oost had het ook niet gerijmd natuurlijk. Dankjewel Jan, we gaan naar het nieuws van 8:30.
2: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Het ziekteverzuim bij gemeenten is het hoogst in ruim 20 jaar. Bijna 3/4 van de gemeente heeft te maken met veel uitgevallen medewerkers. Een hoge werkdruk is een van de belangrijkste oorzaken, ziet het ANO-fonds gemeente.
3: Je ziet dat de taken toenemen. De afgelopen jaren zijn er heel wat taken bijgekomen. En als je te weinig mensen hebt om die taken uit te voeren, ja, dan schiet het daarbij in. Dan staat de kwaliteit van de dienstverlening onder druk.
2: Gemeenten hebben ook last van grote personeelstekorten. Door het hoge verzuim en die tekorten kan het aanvragen van een paspoort of vergunning soms langer duren. Steeds meer scholieren kiezen Arabisch en Turks in hun vakkenpakket. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in deze talen. De vakken worden het meest gekozen door kinderen met een achtergrond uit het taalgebied die meer over hun identiteit willen leren. Vaak spreken ze de taal al wel, maar het lezen en schrijven is lastiger. Vandaag en morgen zijn de eindexamens in Arabisch en Turks.
0: Right, dankjewel. Kijken we nog even naar het verkeer. Het is een hele drukke ochtendspits. Het drukste moment ligt wel achter ons, maar nog steeds veel hoor. Er staat 500 kilometer in het land en dit zijn de bijzonderheden. De A2 Maastricht-Eindhoven tussen Nederweert en Leenderheide 21 minuten. De A2 Utrecht-Den Bosch voor Waardenburg 20. Ook 20 op de A15 Nijmegen-Rotterdam voor Sliedrecht-West. De A16, daar is een ongeluk gebeurd, Rotterdam-Breda. Dat is een omleiding ingesteld bij knooppunt Klaverpolder. Want op de E19 naar Antwerpen, daar is het ongeluk gebeurd. Omrijden kan het beste via Bergen op Zoom over de A58 en de A4. Op de A27 Breda-Gorkum voor Avelingen 31 minuten. En Bergen op Zoom naar Vlissingen tussen Markiezaad en de afrit Kruiningen. Daar heb je een minuutje of 20. Dan hebben wij nog een 06 roulette lopen in ieder geval. Die spelen we. En zometeen gaan we iemand blij maken met wat leuke prijzen. Je moet wel 1 cijfertje in je nummer hebben. En dat is 10 jaar.
4: Ja, dat is vandaag nummer 5.
0: 5?
4: Ja.
0: Als je 5 hebt, ben je een spekkoper.
4: Absoluut.
0: Dan mag je een appje sturen met het woord jackpot.
5: NPO Sterren NL.
6: De nummer 1.
5: In Nederlandstalige
0: ja,
5: muziek.
0: Ja, ik heb een lekkere voor je. De Summer Jam.
5: NPO
6: Sterren NL.
7: Put your hands up!

0: Sven Verstegen, Likke Pep waren dit en Blikkendag. Ja, Tinus.
1: Ja.
0: Op deze mooie zomerse dinsdag.
1: Ja, heerlijk.
0: Ja. Hoe ga je dat invullen deze dag? Ja, dat moet gewerkt worden natuurlijk. Maar.
1: Ja, dat moet gewerkt worden. Maar ik denk dat er gewerkt gaat worden met laptopje op schoot onder de parasol buiten.
0: Onder de parasol, ja.
1: Ja, want anders zie je niks op je laptop, hè?
0: Nee, dat is waar. Nee, dan moet het scherm ook zo fel staan en daar kunnen ze slecht tegen.
1: Ja.
0: Zeker met de warmte. Je krijgt ook wel eens waarschuwing met je telefoon als hij te warm is.
1: Ja, dat had ik zaterdag. Ja, toen dacht ik, oh, gauw weg doen.
0: Ja.
1: Dan staat er ook bij dat hij ook echt even verkoeld moet worden, de telefoon.
0: En wat doe je dan? Dompel je hem even in het water?
1: Nee. Dat durf je niet aan. Nee, maar je telefoon zeggen ze dat die waterdicht is, maar ik durf dat toch nooit.
0: Oh ja, echt?
1: Ik heb ook echt vriendinnen die dan met de telefoon gaan douchen en alles. En ook mee zwemmen. Maar ik durf dat echt niet.
0: Die gaan ermee douchen?
1: Ja.
0: Die app vriendinnen, daar weet jij van dat ze met de telefoon gaan douchen?
1: Ja, die staan gewoon lekker te appen nog tijdens het douchen of weet ik veel wat. Of iets te kijken.
0: Douchen is toch ook een moment van relax?
1: Ja, nou ja, sommige mensen doen dat, ja.
0: Oh ja? God, dan stopt de wereld echt nooit.
1: Nee, dat blijkt. Maar ja, ik durf dat allemaal niet.

0: met mijn telefoon. Maar ik doe hem dan gewoon altijd even netjes in de schaduw leggen of even onder een handdoek in de schaduw, zodat hij echt goed koel kan worden.
1: Ik snap dat wel met die telefoon onder water. Ik heb het heel lang met mijn horloge gehad. Daar hebben ze ook, dat zeggen ze ook van, die is waterdicht.
0: Ja, daar durf ik het ook niet mee.
1: Nou, ik heb dat op een gegeven moment maar gedaan. Ik denk, ja, als iedereen dat zegt, dan zal het wel zo zijn. En dat is ook zo. Ze kan prima. Dus ja, ik doe ze er ook mee. Je vindt het eng?
0: Ja, kan prima, dat toch, ja. Ja, dat durf ik dan toch niet aan. Dat vind ik dan weer zonde. Zullen we net zien dat dan bij mij weer kapot gaat? Dan moet ik weer een vermogen betalen om weer te laten maken of een nieuwe moeten aanschaffen.
1: Bij jou gaat nooit wat stuk, toch?
0: Nou, regelmatig.
1: Ah ja, lekker rustig blijven, zo is het ook. We hebben een 06 roulette lopen. Zometeen gaat het spel geëindigd worden. Dan maken we even iemand blij met wat leuke prijzen. Mocht je mee willen doen, kan nog op de valreep, Tinia, of niet?
0: Ja, dat kan nog even.
1: Ja, it's last minute.
0: Ja, wel last minute, maar goed, hè. Ja, wie weet maak je dan toch nog wel kans. Als je dus een 5 hebt in je 06-nummer.
1: Doe je best, dan mag je even een appje sturen naar onze tieners in de NPO luisteren. 5 in je nummer, dan app je het woord jackpot of iets wat erop lijkt. Dan weten we dat je mee wil doen en dat je denkt prijs.

0: Dit is 06 Roulette. 06 Roulette.
1: Tijd voor een winnaar of winnares. En Tinia, wie hebben wij aan het lijntje?
2: Wij hebben aan de lijn Maaike uit Dieren.
1: Hey Maaike, goedemorgen.
3: Goedemorgen Marcel, Tinia.
1: Goedemorgen, je bent lekker thuis. Je zit aan de koffie, lees ik.
3: Ja, ik heb net ingeschonken, dus...
1: Lekker. Toch een ouderwetse koffietijdvraag van Hans en Mireille. Die deden dat vroeger altijd. Hoe drink je de koffie?
3: Een latte macchiato.
1: Oh, zo de lekkere.
2: Ja.
1: Hebben we,
3: ja, dat is altijd lekker.
1: Heb je daar een machine voor?
3: Ja, ik heb een machine. Er zit eigenlijk alles in. Dus,
1: Wauw. Dus het is gewoon één op één knop drukken en huppakee. Je hebt een macchiatootje.
3: Dat klopt.
1: Fantastisch. Is het eigenlijk macchiato of macchiato?
3: Ik heb geen idee.
1: Nee, dat weet ik niet. Tinia, wat zeg jij altijd?
2: Ik zeg altijd latte macchiato, ja.
1: Macchiato. Ja.
2: Macchiato. Ik weet eigenlijk niet wat ze in Italië eigenlijk zeggen. Nooit op gelet eigenlijk.
1: Nee, weet ik ook niet. Macchiato.
2: Maar ik zal eens een keer op letten.
1: Maaike, maakt niet uit. Als hij maar lekker is.
3: Als hij maar lekker is, heel goed.
1: Zo is het. Wat heb je vandaag op de planning?
3: Nou, ik moest direct nog even voor controle naar het ziekenhuis. Dus dat is vrijwilligerswerk vanmiddag.
1: Vrijwilligerswerk? Wat leuk. Wat doe je? Wat doe je dan?
3: Wij doen voor mensen die het minder hebben en daar delen wij producten aan uit en dat soort dingetjes.
1: Oh?
2: Nou, wat goed zeg.
1: Wat voor producten dan? Is het een soort voedselbankachtig iets?
3: Ja, het zit er net tussenin eigenlijk. Het zijn net mensen die net tussen wel een schippen landen.
1: En maar welke klasse is dat dan? Is dat dan tussen de allerarmste en de iets beter besteden mens?
3: Ja, je hebt ook mensen die leven van één loon, maar die kunnen ook, of twee lonen, die kunnen ook nog niet rondkomen. Dus het is alle lagen van de bevolking.
1: Oh, wat goed zeg. En maar waar kun je dan melden om, want dat kan ik me voorstellen dat mensen denken, waar ga ik dat dan, hoe doe ik dat?
3: Nou, wij zijn een lokale organisatie in ieder geval. Ik weet niet of ik de naam mag zeggen.
1: Ja, wat mij betreft wel, vrijwillig toch?
3: De gekke bende van de ellende.
1: Oké.
3: En zo heet onze organisatie en wij zijn meer lokaal gericht hier.
1: Ja, maar bijvoorbeeld ik kom dan bij je of ik meld me dan bij jullie en dan zeg ik van, kom ik in aanmerking?
3: Nou, op zich, wij geloven je gewoon op de blauwe ogen.
1: Oh, dus iedereen kan het doen?
3: Op zich wel, maar de meeste mensen die,
1: Ja, nou heb ik geen blauwe ogen. Maar
3: die ze moeten nemen, hè.
1: Oké, maar en wat kan ik bij je krijgen dan? Gewoon voedsel, spullen?
3: Merendeel is voedsel, ook toiletartikelen. Wij krijgen vanuit het armoedefonds bijvoorbeeld ook artikelen aangeleverd. Zoals tandpasta, zeep, alles wat de Kruidvat eigenlijk verkoopt.
1: Ja.
3: Ook bijvoorbeeld. Die is hoofdsponsor.
1: Ja, dat hebben jullie.
3: Ja.
1: En is het dan druk?
3: Ja, een mannetje of 10 per dagdeel wat we uitgeven. We hebben 2 dagen in de week.
1: Oké, mannetje of 10 komt spullen halen.
3: Ja.
1: Oh, wat goed zeg Mike. En nou, mooi dat je daarvoor inzet.
3: Ja,
1: heel goed.
3: Dat doe ik al heel wat jaartjes.
1: Nou, mooi zo. Maar lekker mee doorgaan. En succes en sterkte zometeen bij de controle. Dan gaan we even naar de uitslag van het spel. Want, Tinia...
2: Ja, ze heeft hem.
1: De 5. Gefeliciteerd Mike. Een mooie dag gewenst vandaag.
3: Dankjewel.
1: En geniet van de zon.
3: Ja, dat zou ik zeker doen.
1: Ja, doei.
3: Doei.
1: Doei.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het liggen waren. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen. Correspondent David Poort.
3: Het kan heel goed zijn dat er nog een soort van tegenstoot komt. En dat is natuurlijk niet goed voor die onderhandelingen. En ook tegen het zere been van de golfstaten natuurlijk. Want die zijn iedere keer de klos als Iran een vergelding uitvoert.
2: De Amerikaanse aanvallen van vannacht waren volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Daar raakte niemand gewond. Het Rijk moet jaarlijks 1,5 miljard euro investeren in infrastructuur. Anders komt de bereikbaarheid in gevaar. Daarvoor waarschuwen provincies en gemeenten. Het huidige budget is niet voldoende, omdat er steeds meer groot onderhoud nodig is.
4: Een brug, een tunnel, nou, het is tegenwoordig allemaal ouder dan 50, 60 jaar in Nederland. Dus op een gegeven moment houdt het op om iedere keer te repareren. En moet je dus een viaduct of een brug gaan vernieuwen.
2: Als er geen extra geld komt, komt het waarschijnlijk vaker voor dat wegen en bruggen voor langere tijd moeten worden afgesloten. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een groot deel van hen mag nu weer naar huis. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33. Morgen weer wat koeler, het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
5: Nou, 23 is ook geen straf, zal ik maar even zeggen. Fantastisch. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Burgerveen. 20 minuten vertraging. Bergingswerkzaamheden daar, 2 rijstroken dicht. De A15 Nijmegen naar Rotterdam tussen Arkel en Hardingsveld, Giessendam 20. En een gekantelde vrachtwagen, zie ik dat goed. De A16, ongeluk in ieder geval. De A16 Rotterdam-Breda, dat is bij Klaverpolder. Je kan daar best omrijden via Steenbergen en Bergen-op-Zoom op de A59 en de A4. Dan de A27, Breda, naar Gorkum. Tussen Hooipolder en Avelingen, 33 minuten. Het is te warm, dus slaat naar je hoofd, hè. A58, Breda naar Bergen-op-Zoom voor Heerlen. Daar heb je een minuutje of 40.
1: Marcel de Vries.
5: Ja, goedemorgen voor deze dinsdagochtend. Dinsdag die je misschien een beetje als een maandag voelt. Maar jongens, lekker kort weekje voor de boeg. Zometeen heb ik hier Stef en René. Maar eerst Billy Dans en Mart Hoogkamer.
1: De nummer 1. In Nederlandstalige.

0: Stef Ekkel, René Karst en Lievert de Dik in de Kist. Op Sterren NL, exact 9:10.
1: Dames en heren, de ochtendshow Marcel in de Morgen.
0: Ja.
1: Presenteert met trots historische feiten.
0: Daar zijn ze weer, Tieners, de hysterische feiten.
2: Ja, daar zijn ze weer.
0: Ja, lekker hoor. En we gaan even terug in de tijd op deze 26 mei. 1676, dat is lang geleden, ontdekt Antonie van Leeuwenhoek met zijn microscoop piepkleine organismen die hij kleine diertjes noemt. Hij slijpt zijn lenzen zelf en wordt wereldberoemd met zijn ontdekkingen. Antonie van Leeuwenhoek. En wat dichter bij huis, in 1977 verschijnt de allereerste Star Wars film in de bioscoop. De science fiction film die groeit uit tot een van de grootste filmseries ooit. Daar moet je echt wat mee hebben, hè, met science fiction.
2: Daar heb ik dus echt helemaal niks mee.
0: Nee, dat heb ik dus ook. Ah. Alles wat maar een beetje niet echt is, dat...
2: Al moet ik zeggen dat ik dat met Outlander de serie niet heb.
0: Outlander?
2: Ja, Outlander is een serie waarin een vrouw terug in de tijd gaat, zeg maar, geschiedenis. En daarin beleeft ze, zeg maar, de tijd van Schotland vroeger. In 1700 nog altijd zo. En dat vind ik dus wel weer heel leuk.
0: Oh.
2: Maar voor de rest hou ik van dingen die echt nep zijn, hou ik inderdaad niet van.
0: Okay.
2: Maar Star Wars en zo en Harry Potter en dat soort dingen, dat nee.
0: Nee, dat is ook een mijn ding die besteedt. Daar hoor ik mensen ook allemaal veel over. Harry Potter en zo. Dan denk ik, nee. Want, ja, alhoewel Sjaakie in de chocoladefabriek vroeger, vond ik wel interessant.
2: Ja, dat maar dat is gewoon meer gewoon grappig of zo.
0: Ja, dat is ook. In 1978 presenteert Willem van Kooten, alias Joost den Draaier, voor het laatst Joost mag niet eten op Hilversum 3. Hij stopt met radio maken omdat hij geen platen van zijn eigen label meer mag draaien. Ja, dat is een mooie vent, Willem van Kooten. Ik heb ooit nog een keer, en daar ben ik zo dankbaar voor dat het ooit is gebeurd, op de dag van dat radio 100 jaar bestond, dat we met mijn oude werkgever een uitzending op een zendmast in Lopik. En Willem van Kooten kwam een uurtje aanschuiven. Precies in mijn programma.
2: Nou, wat leuk zeg.
0: Ja, dat was echt fantastisch. Ja, ik vond dat zo'n ontzettende held en zoveel verhalen gehoord toen. Heel leuk, heel leuk. Bonusfeitje hebben we ook nog eventjes.
2: Ja,
0: en dat is wel mooi.
2: Wel wat dichter bij huis, maar...
0: Ja, dat is nog dichter bij huis.
2: Maar zeker wel een historisch feitje.
0: Ja, want dit is 3 jaar geleden, Tinia.
2: Ja, dat voelt niet zo. Ik voor mijn gevoel was het vorig jaar of zo dat dit bekend was.
0: Ja.
2: In ieder geval dat dit zo was, maar...
0: Maar wat is het? Is het feiten om Olga Commandeur, die het dan voor het laatst te zien is, in Nederland in beweging. Zij presenteert natuurlijk jaren, doet ze dat, bij Omroep Max. En ze kreeg iedereen aan het bewegen voor tv. Maar op deze dag was dus haar laatste beweging op tv.
3: Hey. Hey. Go. Hey. More passion. More passion.
0: More passion. Dit was er niet, hè, dit.
3: More energy. More footwork. More footwork.
2: Ja, het zijn wel dezelfde soort dansjes, denk ik.
0: Ja, dat was een beetje, ja. Ah, legend, hè.
2: Op zich zouden ze het liedje best kunnen doen bij Nederland in beweging.
3: Hey. Hey. Go. Hey. More passion.
2: Ik zie die mensen al helemaal staan voor de tv.
0: Nee, ik denk dat dat nog iets te heftig is.
2: Ja,
0: dit,
2: iets te wild.
0: Wel een legend inderdaad. Olga Commandeur. Deze dag, 3 jaar geleden, stopt zij met Nederland in beweging. Alrighty, dit is de ochtendshow voor de dinsdag. Lekkere dinsdag, wat zeg ik? Een snoeihete dinsdag. 30 tot 33 graden kan het worden. Daarom wat lekkere zomerse muziek. En zometeen ook in de koffer.

0: Pascal Riediker en de badkamerkraan. Ja, de ochtendshow Mars in de Morgen, 9:50. Sylvia die zegt toch even vandaag gewoon lekker even rustig aandoen met dit weer. En bijkomen van gisteren, dagje Volendam geweest. Ik merk het wel in de benen, ik heb spierpijn. Heb je de dijk een paar keer gepakt? Het is wel leuk, Tien, met dit weer. Dijkje pakken. Zo.
1: Wel warm, denk ik. Maar wel lekker.
0: Ja, maar ja, dat is overal warm. Ja. Ja, maar goed, als je...
1: Maar ik denk dat Sylvia op de dijk heeft gestaan, denk ik. Misschien wel gedanst heeft of zo, weet ik veel.
0: Gedanst op de dijk? Want dan was
1: dat was blijkbaar één groot feest gisteren in Volendam. Dus heb ik wel op TikTok voorbij zien komen.
0: Oh, zo is dat hossen geweest. Ja.
1: Ja.
0: Nou,
1: maar het zou kunnen zijn dat ze gefietst heeft in Volendam. Ik heb geen idee.
0: Nee, je weet het niet.
1: Maar ik zag wel dat het één groot feest was gisteren.
0: Nou, mooi. Dat is mooi. Dat het, iedereen maar een mooi feest mag hebben. En ook de dag van vandaag, die moet je wel als je een feestje nemen natuurlijk. Want ja, voor je het weet is je laatste. Je weet het allemaal niet. Hè? Dat is ons allemaal niet gegeven. We weten het niet.
1: Maar goed ook.
0: Dat is maar goed ook, inderdaad. Zometeen hebben we een oude platenkoffer. En deze, die werd vanochtend aangevraagd als een beetje vergeten zomerliedje... van de Pasadena Dream Band. Heerlijk. Zandvoort.

0: Konden nog wel eens een hele grote hit aan hebben dit. Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. Vooral dat stukje Ik Wil de Zon Zien Zakken in de Zee. Ja, dat is een rammetje. Rutger van Barneveld.
1: Congratulations, ofwel gefeliciteerd.
0: Het is bijna 9:30, dit is de ochtendshow Marcel in de Morgen. Wij gaan zometeen de oude platenkoffer in. Ik had het al beloofd, er zit een lekker zomers koffertje aan te komen. 3 lekkere zomerse titels zitten erin. Ik laat je zometeen weten welke dat zijn. Je kan zometeen stemmen in onze NPO-luisterapp. Dit is The Sea.

0: En de wereld is van iedereen. Het wordt een uitzonderlijk warme dag met op grote schaal tropische temperaturen van 30 tot 32 graden. En daarmee worden zowel het landelijke als het officiële record in de beeld verbroken. Die momenteel respectievelijk op 30,6 en 29,1 graden staan. Blijft de hele dag zon overgoten en met maar weinig wind en een vrij hoge luchtvochtigheid voelt het ook benauwd aan. Vanavond dan is het er nog lang warm. In de loop van de avond dan volgt er wel wat koelere lucht vanuit het noorden. En vannacht dan koelt het vervolgens af naar 11 tot 17 graden. Morgen dan wordt het allemaal beter, jongens, qua temperatuur. Niet zo benauwd, dan hebben we het namelijk over 18 tot 26 graden. Ja, was beter. Dat is natuurlijk aan jezelf. Het is maar net waar je het beste over kunt. De A2 hebben we een file van Den Bosch naar Utrecht tussen Eveningen en Ouderijn. 11 minuten. De A16 Rotterdam-Breda. Het is een omleiding ingesteld bij Klaverpolder. Ongeluk op de E19 België richting Antwerpen. Kan het beste omrijden via Steenbergen en Bergen op Zoom. Dat is over de A59 en de A4. Half uurtje op de A27 Breda-Gorkum voor Avelingen. En de A58 Breda naar Bergen op Zoom. Daar is de weg gelukkig weer vrij. Er staat nog wel een behoorlijke file voor Roosendaal, Oost en Heerlen. 42 minuten door een ongeval. Hebben we zometeen de koffer, Tinia?
1: Ja, hij staat online.
0: Ja, is een mooi. Oh, hij staat online. Iedereen kan hem zien.
1: Ja, iedereen kan hem alvast even sneak peeken.
0: Sneak peeken in de NPO luisteren. Dan kun je gelijk ook even stemmen.
1: Ja.
0: Er zitten drie leuke titels in, denk ik. Welke wil jij?
1: Ja, ik ga vandaag voor A.
0: A?
1: Ja, lekker zomers.
0: En grappig ook.
1: Ja, zeker.
0: Grappige zomers. Okay.
2: NPO Sterren.

0: nog. Ik was in extase gisteren. Gisteren hebben we loon gekregen, plus het vakantiegeld.
1: Oh, heb ik nooit gezien. Was dat gisteren? Nee, ik heb niet gecheckt. Ik had andere dingen.
0: Ja, jij
1: zat
0: natuurlijk op de fiets gisteren. Maar ja, inderdaad, gisteren is het eindelijk gestort. Ja,
1: was je blij?
0: Ik was heel blij.
1: Dat is menig mens natuurlijk die wordt blij van het vakantiegeld. En daar spaar je zelf voor, hè, tijdens het jaar natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar dit was jouw eerste grote mensen vakantieloon.
0: Ja, dit was mijn eerste grote mensen vakantieloon, inderdaad. Nou, ik had ook nog nooit vakantiegeld gehad, dus... Ja, ik werk voor het eerst. Dus ja.
1: Hoe voelt dat nou?
0: Ja, ik dacht, dit mag wel iedere maand eigenlijk.
1: dat denkt iedereen.
0: Ja.
2: Maar zelfs oude platen.
0: Ja, dat vind ik helemaal niet erg.
1: Nee, dat zou ik niet erg vinden, nee. Nou, van harte.
0: Ja, dank je.
1: Ja, en iedereen die het heeft. Hè?
0: Ja,
1: zo is het ook maar weer.
0: Ik vond het top.
1: Ja. Nou, dan kun je bedenken waar je het aan uit gaat geven.
0: Nou ja, ik dacht nog van, ik zal een beetje van de koude kermis thuiskomen. Want ja, ik werk pas sinds september. Dus je hebt nog niet een heel jaar natuurlijk opgebouwd dan.
1: Ah, best wel
0: maar
1: aardig.
0: Het was nog best prima. Dus ik denk, nou, ja, oké. Okay.
1: Sinds september?
0: Ja, sinds september.
1: September, oktober, november, december. Dat zijn al 4. Januari, februari, maart, april, mei. Dus dat zijn er 9.
0: Ja.
1: 9 maanden. Nou, dat is al behoorlijk.
0: Ja. Nou. Ik vond het al een mooie bijkomstigheid.
1: Top, top, top.
0: Voor die paar maanden.
1: Akkoord.
0: Ja.
1: Gaan wij eens even naar het platenkoffertje. Want daarin zitten er vandaag ook leuke dingen. Leuke liedjes, al zeg ik zelf. En Tinia, jouw voorkeur gaat naar A.
0: Ja, naar Travassi. Met Last Machine.
1: Je denkt met dat geld aan Terrassi.
0: Ja, ik dacht meteen aan Terrassi inderdaad.
1: Terrassi, nee, dat is het niet. Travassi.

Travasi en Washmachine. Dan hebben we keuze B. Dat is een liedje van The Classics uit Limburg en My Lady of Spain. My Lady of Spain. Dat is ook prachtig. Classics. My Lady of Spain. Keuze B. Dan hebben we nog een keuze C. Dat is de laatste. Dat zijn Koos Alberts, Koos en Yvonne in dit geval. Een liedje wat je zelden hoort. Maar goed, dan moet de zomer ook echt daar zijn. En dat is hij vandaag. De zomerzon. MUZIEK.

Koos en Yvonne en de zomerzon. Nou, nu is het aan jou. Wat wil jij? Je kan stemmen. Dikke 10 minuten. NPO luister Travassi Washmachine. De classics My Lady of Spain of Koos Alberts en Yvonne en de zomerzon. Doe je best. A.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: God, wat blijf je nou?
2: Ja, waar blijf je nou? Ja, dat zullen ze gisteren ook gedacht hebben bij de finish. Waar blijven jullie nou? We hadden een paar stopjes onderweg tijdens die enorme fietstocht die we hadden, Tinia. Want we hadden wat meer stopjes en wat langere stopjes hebben we gemaakt dit keer.
3: Ja, maar dat is ook wel logisch met het warme weer.
2: Knettertje heet, man.
3: Ja.
2: Ja.
3: Moet je even bijkomen.
2: Ja, je moest overal wachten bij die waterpunten. Dat stonden ze echt in files, zeg maar, voor de
3: ja,
2: tap.
3: Ja, en voor de stempelpost natuurlijk, denk ik.
2: Stempelpostje ook, ja, zeker.
3: Moest je daar lang wachten?
2: Nee, dat valt wel mee. Daar kun je wel redelijk door. Maar mensen doen dan vaak, dat is menselijk. Kijk, als je zo'n stempeltje hebt, je gaat dan door een poortje, zeg maar. Dan staat er iemand, een persoon van de stad zelf. En die staat dan te stempelen, plop. En je hebt die kaart, die doe je meestal in je achterzak.
3: Ja.
2: Maar wat doen mensen? Die krijgen stempel. Pop, die komt erop. Ze zetten twee stappen. Dan staan ze na het poortje. En dan moet dat dingetje in het zakkie. Maar ja, de ene na de ander die krijgt dat ding niet in dat zakkie. Dus wat krijg je dan? Dan krijg je inderdaad dat het ophoopt. Maar denk dan, pak je kaart. Loop even naar de kant. Dan kan iedereen die wel door kan, die kan door.
3: Ja.
2: Maar dat hoopt dan even op. Ach ja, nou ja, goed, als dat ergernissen zijn in het leven. Hè? Als het niet erger wordt. Het is allemaal goed gekomen wat dat betreft. En vandaag komt het ook goed met het koffertje, want we krijgen sowieso een uitslag. Maar ik zie nu wel dat we gelijke stand hebben.
3: Ja, het is A en C. Daar zijn de mensen nog niet het mee over eens.
2: Nee, het is echt een gelijke stand. Dus maak het nog even los, jongens. We hebben de volgende liedjes. Wash Machine, Travassi. Of zoals onze Tinia zegt, Terrassi.
3: Terrassi.
2: Terrassi, Wash Machine. Dan hebben we keuze B. Classics, My Lady of Spain. Ligt maar een beetje achter, hoor, dus het kan nog. En keuze C. Koos Alberts en Yvonne. En Zomerzon. Stemmen doe je in de NPO Luister-app. Kom maar door. Doe ik in de tussentijd nog even muziek van Django Wagner. En waarom ben jij gegaan?

0: samen thuis. We doen er nog eentje, Tinia. Welke is het geworden?
1: Ja, met 43% van de stemmen heeft gewonnen Koos Alberts en Yvonne met De Zomerzon.
0: Oh, leuk. En juist leuk, omdat dit liedje, dat hoor je bijna nooit. Komt er mooi uit vandaag, uit de boksen. Met dat weer, wat 30 tot 32 graden gaat worden, jongens. De Zomerzon.

0: Loes en Yvonne. De zomerzon. De zomerzon maakt het leven de moeite waard. En misschien wel een tikkeltje zwaarder als je aan het werk bent. Of misschien zit je ergens anders te puffen. Nou, de meeste warmte moet nog komen natuurlijk. Het is nog maar 10 uur. We gaan hem afronden voor vandaag. Morgen zijn we er weer vanaf 6 uur in de ochtend.
1: Hey, tot morgen.
0: Tot morgen. Hou doetjes en zometeen Emily hier op volle toeren.
2: Afrotros, de omroep voor ons.
3: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Filipijnen is de zoektocht naar overlevenden gestaakt bij een ingestort hotel in aanbouw. Het gebouw van 9 verdiepingen hoog bezweek afgelopen weekend na een zware onweersbui. Er worden nog 16 mensen vermist, maar de hoop om hen nog levend te vinden is opgeheven. Het dodental komt daarmee op 20. De meeste van hen waren bouwvakkers. Die werkten aan een 10e verdieping op het gebouw in de Filipijnse stad Angeles. Tientallen mensen konden wel uit het puin worden gered. 7 passagiers van een stadsbus zijn vanochtend gewond geraakt in Waalre. De bus kwam in botsing met een vrachtwagen op een rotonde in het Noord-Brabantse dorp. De stadsbus raakte flink beschadigd. Meerdere ruiten liggen eruit. Het glas ligt op de stoelen en op de grond. De gewonde passagiers zijn ter plekke nagekeken en naar de huisarts gestuurd. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Voor zover bekend zijn daar geen gewonden. De politie doet nog onderzoek. Het aantal scholieren dat eindexamen doet in Arabisch of Turks neemt snel toe. Vaak zijn het leerlingen die de taal vanuit huis al spreken, maar meer willen leren over hun culturele achtergrond. De afgelopen 4 jaar zijn er 100 leerlingen bijgekomen die examen doen in Turks of Arabisch. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden en in het zuiden lokaal 33 graden. Morgen weer wat koeler, het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Op zo'n 150 kilometer file. De meeste files worden nu snel korter. Wat nog opvalt is de A15 Gorinchem richting Rotterdam. Voor Sliedrecht bijna een kwartier extra reistijd. De A16 Rotterdam-Breda. Daar is een omleiding ingesteld bij knooppunt Klaverpolder. Dat heeft te maken met een ongeluk in België op de E19. Daar zijn meerdere voertuigen bij betrokken. En de berging gaat nog wel even duren. Dus de weg is voorlopig nog dicht. Omrijden kan via Bergen op Zoom over de omrijdingsroute over de A4. Dan de A50, Arnhem richting Os, voor Ravenstein 8 kilometer met een kwartier oponthoud.

0: Wie is de mol?
1: Amar, wie is de mol? Leuk dat je erbij bent. Emily op volle toeren. Nou, gisteren is hij officieel begonnen. De finale week. En dat voor de

finalisten uitgerold die in deze finale week gaan strijden voor de winst. En je hoort alle strijders tot aan vanmiddag 1 uur allemaal voorbij komen. En die grote winnaar die wint dan dus een plek op het grote muziekfeest op het plein. Nou, de stembus voor de finale week die is geopend. En dat betekent dat je vanaf nu jouw favoriet kan helpen. En die ene plek op het muziekfeest op het plein. Zometeen, wat een lust. Jawel, met Yves Berendsen. Maar nu eerst Danny Vroger. Goedemorgen.

Yves Berends en Lus, je hoort het hier op NPO Sterrenl Radio. Daar waar je zometeen, jawel, de strijder hoort. En dat in de strijd om het muziekfeest. Wil zo graag op het muziekfeest op het plein staan. En ik snap dat. Harm Spang, je hoort hem zometeen. Eerst Roxy Dekker. En zij pakt er even iets

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In België is een trein op een schoolbusje gebotst. Volgens de VRT zijn daarbij meerdere doden gevallen. Het ongeluk gebeurde vanochtend rond 8 uur op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Op een foto is te zien dat een busje op zijn kant ligt en dat de voorkant in elkaar gedeukt is. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Zij zijn geëvacueerd. Defensie oefent in Gelderland voorlopig niet met explosieven en open vuur. Die maatregel wordt genomen omdat het risico op natuurbranden momenteel hoog is. Een paar weken geleden ontstonden er branden op meerdere defensieterreinen in Nederland, nadat daar oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een explosie zou een grote ravage en ook gifwolken kunnen veroorzaken. De brandweer heeft nu de temperatuur in de tank verlaagd en daardoor is ook de druk afgenomen. Een groot deel van de geëvacueerde omwonenden in Californië mag weer naar huis. De rest moet wachten tot de tank is leeggepompt. In Sydney is een lichtshow met drones gisteren letterlijk in het water gevallen. De tientallen drones vielen ineens uit de lucht in het water van de haven. Het publiek stond op veilige afstand, maar Australische media schrijven dat het een wonder is dat er niemand gewond is geraakt. Volgens de organisatie ging het om een technisch probleem. Sabotage wordt uitgesloten. Het weer volop zon en vandaag blijft het droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
1: Emily Sleven.
4: Een hele goede morgen, 11 uur geweest.

topfavoriet door in de strijd om het muziekfeest. Via de NPO Luister-app kun je stemmen op deze plaat van Angelina Garcia. Bellen van de Bar.

Nina Garcia en Belle van de Bar. Ja, dit nummer zou ook ontzettend lekker klinken tijdens het muziekfeest op het plein. Stemmen, ja, dat kun jij doen via de NPO Sterren NL app. Laat daar je stem achter voor Angelina Garcia. Zometeen Samuel Welten, maar eerst Gordon en Rie.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een trein en een schoolbusje in het Belgische Buggenhout zijn meerdere mensen omgekomen. Ook raakten verschillende mensen gewond in de plaats tussen Antwerpen en Brussel. In het busje zaten 7 schoolkinderen, hun begeleider en een chauffeur, meldt de VRT. De meeste kinderen zitten op een middelbare school voor speciaal onderwijs. De Belgische politie wil nog niks kwijt over het aantal slachtoffers, omdat nog niet alle familie is geïnformeerd. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. De spoorwegbeheerder zegt dat de spoorbomen dicht waren en overweglichten rood waren. Oekraïne heeft 60 pick-up trucks uit Nederland ontvangen. De Nederlandse Defensie schafte ze aan en zette de voertuigen vrijdag in Almelo op een trein richting het oosten. Het gebeurde in het geheim om te voorkomen dat het transport zou worden aangevallen. De wagens zijn bedoeld voor het dronecommando van de Oekraïnse luchtmacht, waar Nederland mee samenwerkt. Met de terreinwagens kan personeel worden verplaatst en in de laadbakken kunnen lanceerplatformen worden gemonteerd. Defensie oefent voorlopig niet met explosieven en open vuur in Gelderland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Limburg. In die gebieden is het risico op natuurbranden te hoog. Een paar weken geleden ontstonden er binnen 2 dagen branden op 4 defensieterreinen in Nederland nadat er oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. Het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Frankrijk hebben te maken met extreme hitte voor deze tijd van het jaar. De temperaturen liggen tussen de 35 en de 40 graden en dat is zo'n 5 tot 10 graden meer dan anders. Meteorologen noemen deze hittegolf opmerkelijk. Eind van de week zullen de temperaturen iets dalen. Het weer, volop zon vandaag, het blijft droog. Op de meeste plaatsen wordt het boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging gemeld op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Hoogmade is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. Vertraging 20 minuten. Veel oponthoud ook bij de grens op de A12. Vanuit Arnhem daar 7 kilometer file met een half uur vertraging. A9 Amstelveen-Alkmaar. Bij Uitgeest gebeurde een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven, maar de vertraging nog een kwartier. En een omleiding op de A16 vanuit Rotterdam naar Antwerpen. Bij Klaverpolder is een omleiding ingesteld, want net over de grens op de E19 in België is een ernstig ongeluk gebeurd. De weg is voorlopig ook nog dicht. Omrijden kan via Bergen-op-Zoom over de route van de A4.

eventjes uitnodigen, aangezien we helemaal into het WK gaan. Goedemiddag, leuk dat je erbij bent. Zometeen de muziek van Numidia. Oh, wat zag deze vrouw er vorige week fantastisch uit tijdens de Musical Awards. Even, ja, moest ik even zeggen. Eerst Wesley Klein en Dans met me.

0: haten.
1: Houden van haten, Mart Hoogkamer en Miss Montreal. Ja, je hoort het hier op NPO, SterrenL Radio. De nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Zometeen hoor je hier John West en Lange Frans met Alles wat ik zoek. Ik ga nog één verzoekje doen voor Naomi deze middag. André Hazes. En ik haal alles uit het leven.
2: Met mijn handen in mijn haar denk ik na over de keuzes die ik in mijn jonge leven heb gemaakt. Ik wil niet zeggen dat ik spijt heb, maar het blijft mij achtervolgen.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Velbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. In België zijn 2 tieners en 2 volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. En ook de chauffeur van de schoolbus en een begeleider zijn om het leven gekomen. 5 kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Staatssecretaris Aerts verbiedt de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf. Een ruime kamermeerderheid wilde al dat het kabinet de overname van Solvinity zou tegenhouden. Solvinity is van oorsprong Nederlands, maar inmiddels in Britse handen. Aerts zegt de overname te verbieden vanwege de bescherming van het publieke belang. In de VS gelden wetten waarmee de Amerikaanse overheid de toegang kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Kyndryl reageert teleurgesteld op het overnameverbod en heeft altijd gezegd dat Nederlandse gegevens geen gevaar lopen na een overname. Jonathan Anditsch, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed 1,5 jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. Het weer droog en zonnig. Het is tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast een aantal korte files met zo'n 5 minuten vertraging, een paar opvallende. Om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole staan nu 20 minuten oponthoud. De A16 Breda, Rotterdam richting Breda. Daar is bij knooppunt Klaverpolder een omleiding ingesteld. Want op de E19, dat is net over de grens in België, is een ernstig ongeluk gebeurd bij Sint-Joppen-het-Goor. De weg is voorlopig ook nog helemaal dicht. Omrijden kan dus via Bergen op Zoom over de A4. En verder valt nog op de A37 Hogeveen richting Duitsland. Daar bij de grenscontrole is bijna een half uur extra reistijd.

0: uit de Nederlandstalige top 1000.
1: Elke uur flink wat hits uit de Nederlandstalige top 1000. Zometeen ook nog een Engelstalige recent. Vandaag in handen van de classics Yellow Sun of Ecuador komt eraan. Past ook goed bij het weer. Er is over nagedacht over deze show. En nu de hit uit de top 1000. Toontje lager.

0: Ik wil van Sineke en Nick en Simon met Kijk Omhoog. Dit is Sterren NL. Een hele goede middag allemaal. Corné Klein hier, Cornelis, Hendrikus, Josephus, Maria Klein uit het pittoreske Kaatsheuvel. En in dat Kaatsheuvel hebben ze eigenlijk, ja, dat is meestal wel in een dorp, een plein. En ik voel me altijd thuis daar op het plein. Jesse Prins zingt erover.
1: Al mijn hele leven

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In België zijn 2 tieners en 2 volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. Ook de chauffeur van de schoolbus en de begeleidster zijn om het leven gekomen. 5 kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout, een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Volgens de spoorwegbeheerder waren de spoorbomen dicht en stonden de lichten op rood. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Ze zijn geëvacueerd en worden opgevangen in een brandweerkazerne. Een man van 35 is gearresteerd voor de hack bij Ajax. 2 maanden geleden werden gegevens van honderdduizenden voetbalfans gestolen. De verdachte zou de computersystemen van de voetbalclub meerdere keren zijn binnengedrongen. Of er echt iets is gestolen is niet duidelijk. Ajax heeft zijn beveiliging aangescherpt en de lekken gedicht. Het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen gaat niet door. Het kabinet wilde daarmee de kosten van de vergrijzing drukken. Maar het stuitte op veel verzet van de bonden en ook in de Tweede Kamer. Minister Velbrief van Sociale Zaken hoopt dat de vakbonden nu weer willen praten over een sociaal akkoord. Het schrappen van de maatregel levert een gat op van 2,7 miljard euro. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf is toch van de baan. Minister Aerts heeft de overname verboden omdat het publieke belang, omdat ze dat willen beschermen. Gevreesd werd dat het Amerikaanse bedrijf de toegang tot DigiD zou kunnen blokkeren of gegevens kon opvragen. Het weer, het is droog en zonnig. Het is tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files op een aantal plekken flink wat vertraging. Onder andere om te beginnen de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Valkenswaard staat een auto in brand. Een rijstrook is dicht, de vertraging is ruim een half uur. Dan een omleiding. De A16 Rotterdam-Breda vanaf knooppunt Klaverpolder is er een omleiding ingesteld. En het heeft alles te maken met een ernstig ongeluk op de E19 in België. Dat gebeurde net over de grens bij Sint-Job in het Goor. De weg is voorlopig ook nog dicht. Omleiden kan via Bergen op Zoom over de A4 en vervolgens de A12 in België. Dan de A20, Hoek van Holland-Gouda. Daar is tussen het Terbrechtseplein en Moordrecht een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht. Ook hier is de vertraging ruim een half uur. En tenslotte geldt dat ook voor de A27 van Utrecht naar Gorkum. Tussen Houten en Lexmond een ongeluk. 3 rijstroken zijn daar zelfs dicht. Er staat al 5 kilometer file met ruim een half uur vertraging.

0: En ook dit is een hit uit de Nederlandstalige Top 1000.
1: Een pareltje uit de Top 1000. Kippenvelplaat van Tino Martin en Anouk. Hele bijzondere samenwerking. Het was nog een hit ook. Voor je het weet. Voor

0: is hem. De vreselijk foute. Maar oh, zo lekker. Discoplaat.
1: Zeg dinsdagmiddag en de mussen vallen van het dak. In elk geval in Hilversum. En ik denk bij jou ook. Misschien als je in het zuiden zit wel 32 graden. En over het zuiden gesproken. Deze band komt uit Limburg. En nou ja, deze plaat heeft zo'n lekker zomersfeertje. Een zomerse feel-good plaat van de Chaplin Band. De foute discoplaat vandaag heet Il Villero.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het Europese Asiel- en Migratiepact. De Europese asielregels gaan in Nederland op 12 juni in. In het pact staat dat migranten sneller moeten worden gescreend. En ook moeten ze sneller terug naar hun land van herkomst als ze geen recht hebben op een verblijfsvergunning. Daarnaast mogen EU-landen de hele asielprocedure laten doen in een veilig land buiten de EU. Ondertussen wordt in Den Haag nog gewerkt aan aanvullende nationale asielmaatregelen. In België zijn twee kinderen van 12 en 15 omgekomen bij een ongeluk tussen een trein en een schoolbusje. Ook een begeleidster van 27 en de 49-jarige chauffeur van het busje zijn omgekomen. De vijf andere kinderen die in de schoolbus zaten liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. Niemand van de treinreizigers raakte gewond. Jonathan Andic, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed anderhalf jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. De zakenman had een vermogen van 3,5 miljard euro. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Velbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen tropisch warm, 30 tot 32 graden. Aan de kust is het iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is een stuk drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. Er staat bijna 200 kilometer file. Wat opvalt zijn de Duitse grenscontroles. Op de A12 vanuit Arnhem sta je daardoor een half uur in de file tussen Duiven en de Duitse grens. Ook in het noorden en zuiden van het land staan files door grenscontroles. Verder is de A2 in het zuiden van het land dicht van Eindhoven naar Maastricht bij Maastricht-Noord door een pechgeval. En op de A12 bij Arnhem is een ongeluk gebeurd. Van de Duitse grens naar Utrecht sta je daardoor een half uur vast. De linkerrijstrook is dicht. Ook een ongeluk op de A27 van Breda naar Utrecht veroorzaakt een half uur vertraging tussen knooppunt Gorkum en Noorderloos. Daar zijn nu 3 rijstroken dicht. Het verkeer kan er alleen via de af- en oprit langs. Bij de Westerschelde-tunnel staat een pechgeval in de N62 richting het zuiden. De tunnel is nu dicht. En op de A67 van Eindhoven naar Venlo sta je 10 minuten in de file tussen Asten en Liesel door een bermbrand.

0: meest gedraaid en het meest bekeken via YouTube. Dat vormt elke dag de top 3 om 3. En de apotheose van de top 3'tjes hoor je op vrijdagmiddag tussen 2 en 4 bij Janneman, Jan Paparazzi in de top 5 en 20. Gerard Joling vandaag op nummer 3 in de top 3 om 3. Niet voor één keer. Dan vinden we op nummer 2, zij hoort bij mij, Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. En ik zeg het al niet meer, je weet het wel, welke platen vandaag op nummer 1 staat in de top 3 om 3.
1: De top 3 om 3.
0: Nummer 3.

en Cheerio. De grootste Nederlandstalige hit van deze dag. En vandaag op nummer 1 in de top 3 om 3. Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer hoorde je op nummer 2. Zij hoort bij mij. En op nummer 3 vandaag, Gerard Joling.

0: Don West. Dat was niet deze, gewoon de huidige single van die twee. Er komt een nieuwe single aan van Frans Duits met Lange Frans. En uiteraard is er de nieuwe single van Sven Versteegh met Lange Frans, Boevenpad. Je kan het maar druk hebben met je hits.
1: When you were through a storm, hold your head up high. And don't be afraid of the dark.

zijn show. Twee hits van jouw favoriete artiest. En die suggesties daarvoor zijn van harte welkom. Dat kan via NPO Luister. De dubbele dozen, zo heet het. Ondertussen een hit uit de top 1000. En dat is in dit geval een hit van Ancona. Liedje heet Word Zeeman.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vakbonden reageren nog niet enthousiast op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze vinden het besluit te vaag en zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. Eerder vandaag maakte minister Velbrief bekend dat het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen van tafel is, net als bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkering. Maar CNV-voorzitter Van den Heuvel zegt dat daarmee de bom in de polder nog niet is ontmanteld. De geplande acties blijven daarom voorlopig op de agenda staan. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de recente aanvallen op Kiev. De aanvallen op de Oekraïnse stad zijn intensiever en ook is er een speciale raket gebruikt. Die is niet te onderscheppen en kan kernkoppen dragen. Er zouden veel woningen en scholen zijn geraakt. Het kabinetsbesluit om de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf te verbieden is genomen na een negatief advies van het bureau Toetsing Investeringen. Dat concludeert dat het een risico is voor de nationale veiligheid dat de Amerikaanse regering mogelijk invloed krijgt op de Nederlandse gegevens. Staatssecretaris Aerts heeft dat advies overgenomen. De vraag is nu hoe het besluit bij de Amerikaanse regering valt en of er mogelijk een tegenreactie komt. Het contract met Solvinity loopt tot 2028. Het is nog onduidelijk hoe het daarna verder gaat. De oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht zegt dat hij zelf geen kinderporno had opgezocht. Hij zegt dat iemand hem de beelden had opgestuurd. De oud-burgemeester wordt verdacht van het bezit van kinderporno, maar ook van misbruik van een jonge man. Ook dat ontkent hij. Eind juni is de inhoudelijke behandeling. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen erg warm. 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. Er staan een paar lange files, vooral op de A9 in Noord-Holland. Van Amstelveen naar Alkmaar heb je tussen knooppunt Rottepolderplein en Akersloot een uur vertraging na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A27 van Breda naar Utrecht sta je ook ruim een uur in de file na een aanrijding. Het staat vast tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Omrijden kan ook via knooppunt Del over de A15 en de A2... Duitse grenscontroles veroorzaken vertraging op de A12 vanuit Arnhem. Daar heb je voor de grens 20 minuten tijdverlies. En de A59 naar Den Bosch is na een ongeluk bij Made weer vrij, maar de vertraging is nog 20 minuten.

En dat heet Snelle Jelle. En dit is Snelle Janneman voor een uur of zeven. Snelle Janneman, op een warme dinsdagmiddag. Laat even weten wat ik voor je kan draaien. Ben je nog aan het werk? Ben je nog aan het zweten voor die maandelijkse belediging? Ik zou zeggen, zo tegen 16:30... een kwartiertje eerder naar huis. Van mij mag het. En als je daar gedoe mee krijgt, stuur ze maar naar mij toe. NPO, SterrenL Radio, Witte Kruislaan, Hilversum, Mediatempel, ter attentie van de heer J. Paparazzi. Tropenrooster in de Jan Paparazzi Show. Dus je mag een kwartiertje hier naar huis. En hopelijk ben je al thuis. En hopelijk lig je al een beetje plat. Lekker te zonnebaden. Drankje erbij. Kan

0: rode wijn. En daarvoor dronken we een glaasje rosé met de man die gisteren in Loosdrecht aan het varen was op de boot. De loeier uit Loosdrecht, Wesley Bronkhorst, ik drink rosé, zijn nieuwe single. 16:30 op dinsdagmiddag, even deze zomerrit van een paar jaar geleden. Geweldig, dit is Marco.
1: Sleutels vast, de deurknop heb ik in mijn hand.

0: Hoog en Mona Lisa.
1: Jeetje zeg,
0: ja.
1: Wat legt zij die lat hoog?
0: Ja, dat gaat ook over dit radioprogramma. Hè. Dan ligt de lat heel hoog. Die lat ligt hier zo hoog, kan er nauwelijks bij. Ja, de bovenste plank. De gezelligheid van de bovenste plank en de B-zingers in de juiste volgorde in de Jan Paparazzi Show. Klimaatneutraal met Janneman. Mona Lisa was dat. En die draaide ik op verzoek van Ans Biesterveld. Uit Delft, die wilde graag die plaat horen voor haar beste vriendin Roos Becker. Dan gaan we naar iemand anders. Die heeft zich gemeld in de app van NPO. Luister, dat is Marcia Purchard. Mooie naam, Franse naam. Marcia Purchard. Die zegt, Janneman, zou jij mij een plezier willen doen met een oude plaat van de Makkers, de Zomerzon? Met name dan voor mijn vader. Die is bij mij vandaag in Amsterdam. En dit is een plaat die doet ons altijd denken aan de zomer in de jaren 70 toen wij op vakantie waren in Schorel en in Bergen. In 1972. En toen was dit een hit, een klassieker. Hoor eventjes, De Branding. De witte schuimkoppen. De goedkope zonnebrand van toen. En niet te vergeten, een patatje voor 1 gulden en 15 cent. Met mayonaise.

0: weken. Tijd voor Tol Hansen vandaag in de Jan Paparazzi Show. En Tol heeft een liedje gemaakt in de jaren 80 over mensen die een caravan hebben gekocht en daarmee rondtrokken in de wereld. En dat liedje gaat als volgt. Daar was... Nou ja, luister zelf maar eventjes.
1: Oom Willem kocht een caravan omdat zijn vrouw Mathilde in haar vakantie.

En zo vertrok de caravan al hobbelend de straat uit. Het echtpaar op van zenuwen, geplakt achter de vooruit. Mathilde schilde aardappels voor straks het avondeten.

wijn, wat maneschijn, zo gingen zij naar bed. De benen recht omhoog, helaas, het klapbed bleek ontzet. Mathilde riep een nachtegaal, zij werd steeds enthousiaster. Oom Willem gromde aan mijn neus, dat is een kettoblaster. Toen barstte er een disco los, heel de natuur die beefde. Alsof er op de camping nog een kudde buffels leefde.

bemachtig. De stad was vaak zo lekker stil, al was het hier ook prachtig. Oom Willem zei het later zo, ja de natuur is fraai. Voor ons veel te vermoeiend, en wat maakt het een lawaai.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk hoe het kan dat een Belgische schoolbus vanochtend werd gegrepen door een trein. 4 inzittenden van de bus kwamen om het leven. De chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen. 5 andere leerlingen raakten zwaar gewond bij het ongeluk in het Vlaamse Buggenhout. Het onderzoek is al wel gebleken dat de spoorbomen gesloten waren en dat de lichten op rood stonden. De vakbonden reageren kritisch op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. De geplande acties blijven voorlopig op de agenda staan. Het Rode Kruis heeft vanwege de hitte extra open tenten neergezet op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Zo ontstaat er meer schaduw. Op het grasveld verblijven vele tientallen asielzoekers. De tenten zijn niet bedoeld om in te slapen. Daarvoor worden andere oplossingen gezocht. Vanaf 6 uur zijn honderdduizenden oude radio- en televisieprogramma's online te beluisteren en te bekijken. Dat kan op de website schatkamer.nl van het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Programma's als Zwiepertje, Rons Honeymoon Quiz en Kopspijkers zijn daar reclamevrij te bekijken. Dat is mogelijk dankzij nieuwe Europese regels voor auteursrechten. Tennisser Tellen Griekspoor is in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 4 sets van de Italiaan Matteo Arnaldi. Vorig jaar hadden Griekspoor nog de 4e ronde op het Grand Slam toernooi in Parijs. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm, vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw droog en veel zon, maar wel een stuk koeler. Het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt druk. Er staan veel files in de Randstad Brabant. En ook in Noord-Holland is het druk, bijvoorbeeld op de A9. Van Amstelveen naar Alkmaar sta je 3 kwartier vast tussen Bad Hoevedorp en Akersloot. In Noord-Holland staan ook veel lange files op N-wegen. Verder is het druk op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam. De vertraging is 50 minuten. Op de A28 heb je ook 50 minuten oponthoud bij Zwolle. Vanuit Groningen staat het daar vast. Daar zijn 2 rijstroken dicht na een ongeluk. In Brabant is de vertraging ruim een half uur op de A58. Dat is van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. En het is druk op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Ypenburg en knooppunt Ketelplein. Daar is de vertraging een kwartier.
1: Jan Paparazzi.
4: En die zegt...

0: zomernachten. Ja, dat is eigenlijk een mooie uitdrukking voor de plaknachten die we hebben tegenwoordig. Zwoele zomernachten, de nieuwe Rutger van Barneveld. Ik neem aan dat Joke een nieuwe bril gaat kopen. Iedere hit heeft die nieuwe bril. Het is een man die gaat met de tijd mee, hè Rutger? En deze plaats zou zomaar eens binnen kunnen komen in de top 25. Over een paar weken, nou, misschien komende vrijdag al. Wie weet, ik heb nog niks gezien. Het is dinsdag vandaag. Dinsdagmiddag bij Janneman op Sterrenel Radio. De zon komt uit de speakers. Het leven is waard geleefd te worden. En ik hou van jullie allemaal. En ik hou van Koos Albers.
1: Met z'n tweeën hand in hand.
0: En deze Yvonne.
1: Genieten langs het strand.
0: Koos komt eraan hoor. Eerst Yvonne.

0: Deze man is werkelijk niet stuk te krijgen van de Nederlandse podia. Hij moet en hij zal optreden. De legendarische. Dat is ook legendarisch, dames. Maar ik bedoel uiteraard alle eer in dit geval richting Ben Kramer. De man uit de Koekoeksbloemlaan in Baarn. Ben Kramer, mooie vent altijd. Goede hits gemaakt in de jaren 70, 80 en nog steeds actief. Dat was Alles is Anders uit 1980. En dit is de plaat van Benny Nijman vandaag. En dat is een hele mooie plaat van Benny uit de jaren 90. 17:15, Benny Nijman tijd bij Sterren NL Radio. En vandaag, fantastisch, deze tekst is zo mooi. Dit is Benny en gewoon, gewoon verliefd.
1: Ik heb je 1000 maal gezocht. Ik was verloren en verkocht.

ik mezelf belogen, maar ik heb je nooit bedrogen. Ik heb je duizendmaal ontmoet, hoe vaak heb ik je niet vervloekt?

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Die zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in het congrescentrum Hanse Plaza voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw met AI beelden te hebben gemanipuleerd. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener had gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hanta-virus uit. Drie opvarenden overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Jonas Vingegaard heeft zijn vierde rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Vingegaard vergrootte daarmee zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als vierde over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is zonnig, op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw droog en veel zon. Wel iets minder warm, het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden langzaam maar zeker korter, maar op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam staat het nog vast tussen Delft en Zoeterwoude-Dorp. 25 minuten is de vertraging nog. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht sta je tussen Zevenhuizen en Reewijk nog een kwartier in de file door de nasleep van een ongeluk. De A28 is ook weer vrij van Amersfoort naar Zwolle bij Zwolle. Daar heb je nog wel een half uur tijdverlies en er staat 12 kilometer file vanaf het harde. Op de A28 van Groningen naar Zwolle sta je ook nog 35 minuten vast. Want bij Zwolle Noord staat nog wel een pechgeval. Daar zijn twee rijstroken dicht. In Brabant is het nog heel druk op de A58. Van Tilburg naar Eindhoven is de vertraging 40 minuten tussen Moergestel en knooppunt Batadorp.

0: Power en Chris Cross Amsterdam, dan wel Volendam. En zij hoort bij mij. En daarvoor hadden we Stef Eckel. Die zit vanavond aan de Haché. Tenminste, zo eindigde de plaat met Haché. De woonboot van Stef van jaren geleden. En dan twee plaatjes na 6:30 op deze dinsdagavond. Ja, het lijkt een beetje maandagavond aan die Pinksterdag, maar dat was gisteren. Vandaag is het alweer dinsdag. En twee plaatjes na 6:30 betekent altijd tijd voor 6:30, half zacht. Met een plaatje uit mijn eigen collectie vandaag. En we gaan vandaag bijna 40 jaar terug in de tijd. We komen terecht in het jaar 1986. In het najaar van 1986 kwam deze plaat uit met veel verwachtingen, maar het werd helaas geen hit toen. Maar het groeide wel uit tot een echte klassieker in een bepaald circuit, het piratencircuit met name dan. Eddie Smith ga ik draaien uit mijn eigen collectie met het nummertje Nancy Wacht in het Park. Dat is een prachtige plaat. Gezongen door een Belgische zanger die geboren werd op 3 oktober 1943. En in België echt wel succesvol was in de jaren 60 en 70 en 80. Waarbij Nederlandse mensen nooit een pot kon breken, om het zo maar te zeggen. Ook een beetje Belgische uitdrukking, denk ik. Hij werd nooit hier herkend vanwege zijn vocale strapatsen. Hij bleef een Belgische charmezanger. Eddie Smits. Hij maakte in 1986 deze plaat. En deze plaat, dat weten in ieder geval mensen, is oorspronkelijk een Duitsstalig nummertje. Gezongen door Udo Jürgens. Dan heet het Gaby Wartet im Park. En in het Nederlands is Gaby veranderd in Nancy. En waar het in het park is, wacht in het park gebleven. En deze Nederlandstalige tekst werd bedacht en verzonnen geschreven door Johnny Hoes, de platenman uit de van Telstar, hè, uit de Weert, de platenmaatschappij. Nancy wacht in het park. De plaat is inmiddels een echte klassieker en ook een dure single geworden. Hij is te koop op internet voor €95, dit plaatje. Wat geen hit geweest is, overigens. Hè. Maar ja, het heeft wel iets. Het heeft een bepaald sfeertje, een bepaald... Ja, met name als hij dat derde couplet in gaat zetten, deze man, over het vreemdgaan in zijn huwelijk. Hoe hij het allemaal aanpakt. Nancy wacht in het park. Eddie Smits, vandaag in de dagelijkse radiorubriek.
1: 6:30, 7:30.

0: je betalen. Hè? Weekendje weg of zo. Dat was Manuel en ik ben een dromer. Ik was geen dromer. Ik was een man van de praktijk, lieve luisteraars. De afgelopen 3 uur. Recht van lijf en leden. En met de rug recht en de kop ervoor. De afgelopen 3 uur op Sterren NL Radio. De Jan Paparazzi Show. Ik heb het werkelijk met alle soorten van genoegen gedaan op deze dinsdagmiddag. Het is voorbij gevlogen. Klimaatneutraal vanaf 1:04.
1: Ja, het is voorbij gevlogen.
0: Inderdaad, Vincent. Dat kan je wel zeggen in het radiospectakel. Dan wel de show van Jan de Man.

Wat niet van toepassing is, terug op deze gezellige zender. En morgenmiddag komt Tino Martin langs om 4 uur. Dat is ook leuk, hè? Voor nu, bedankt voor het luisteren. Ik hoop voor iedereen een gezellige dinsdagavond. En graag tot morgen. Bye, bye.

0: Protros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, verplaatsen of beperken. Sommige andere partijen willen nog verder gaan. In Nieuwsuur noemt de ombudsman zulke ideeën heel link. Volgens hem brokkelt daarmee de democratie af. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om weer met het kabinet te gaan overleggen en hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Ze zijn wel blij dat het AOW-plan van tafel is, maar zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren, zegt FNV-voorzitter Spekman.
3: Wat ons vooral zeg maar, tegen de borst stuit, is dat dat zwaard van Damocles, van die grote bezuiniging op de sociale zekerheid, op mensen die er allemaal niks aan hun omstandigheden kunnen doen, dat die eigenlijk boven de markt blijft hangen.
2: De bonden hebben om een verhelderend gesprek gevraagd. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. Amerika viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kon, dan vlog ik nu naar jou. Om te zien of jij nog van

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Ridderkerk zijn meerdere etages van een flat ontruimd vanwege koolmonoxide. Twee bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen was onwel geworden. Koolmonoxide ontstaat bij onvolledige verbranding van bijvoorbeeld gas en kan binnen enkele minuten dodelijk zijn. Zover kwam het niet, omdat in een van de flatwoningen in Ridderkerk de koolmonoxide-melder afging. Er wordt nog onderzocht wat de oorzaak is. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. De VS viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. Het is niet duidelijk wat de Iraanse dreigementen en de Amerikaanse aanvallen betekenen voor het fragiele staakt het vuren tussen de VS en Iran. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in een congrescentrum voor asielzoekers die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. Jonas Vingegaard heeft zijn vierde rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Na afloop bedankte hij zijn teamgenoten.
3: It's a long climb. It took around half an hour, I guess. And again, my teammates today, they did an amazing job on the last climb. They reduced a bunch, and then I had to do the rest. And I'm happy once again that I can pay off my teammates.
2: Vingegaard vergrootte zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als vierde over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder het zuiden van Libanon binnengetrokken. De aanleiding volgens Israël zijn de drone-aanvallen die Hezbollah uitvoert vanuit Libanon. Verslaggever Sander van Hoorn.
3: Israël heeft maar geen antwoord op de drones van Hezbollah. En het idee is nu om naar de plekken toe te gaan van waaruit ze worden afgevuurd. Maar dat betekent een intensivering van de strijd.
2: Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. Daarbij zouden 28 mensen zijn gedood. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen in te perken. Volgens de ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat 97% van de betogingen rustig verloopt en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. De Brabantse PVV had die afbeelding afgelopen weekend op Instagram gepost bij een anti-AZC-bericht. Michael Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar kwam het PVV-kamerlid al in het nieuws omdat hij beelden van Frans Timmermans had gemanipuleerd. Het was vandaag de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In De Bilt werd rond 2 uur vanmiddag een temperatuur gemeten van 30,4 graden... waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het vijfde dit jaar. En het weer van nu, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die gele lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. In België is het treinverkeer weer op gang gekomen na een dodelijk ongeluk vanochtend. Een bus met schoolkinderen botste met een trein met 4 doden tot gevolg. Belgische autoriteiten kwamen er pas later achter wie de doden waren, zegt deze spoedarts bij de VRT.
2: De begeleidster noteert welke kindjes opstappen, maar er zijn er heel vaak die ziek zijn of die met de fiets naar school gaan die dag. De directie van de school wist ook niet hoeveel kinderen op die bus zaten. En de begeleidster was helaas overleden, dus er waren nog geen documenten die we konden checken op dat moment.
1: De oorzaak van het treinongeluk in België is nog niet bekend. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet.
3: Je ziet dat mensen daar lekker onder zitten, in groepjes bij elkaar. De sfeer blijft gelukkig gemoedelijk. Er zijn vandaag ijsjes uitgedeeld. Er is ontzettend veel water gedronken. Maar ja, het is fysiek en mentaal wel heel pittig.
1: De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hanta-virus uit. 3 opvarenden overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Het weer. Vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen opnieuw een vrij zonnige dag, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De regeringspartijen hebben geen plannen om met de groep Marcus Sober te gaan samenwerken. Maar ze sluiten de ex-PVV'ers ook niet uit. Oppositiepartijen drongen daar in een debat vandaag wel op aan. Maar de woordvoerders van D66, VVD en CDA lieten zich niet verleiden tot een definitief nee tegen de groep Marcus Sober. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Vitesse kan in augustus aan het nieuwe seizoen in de eerste divisie beginnen en mag het hoe dan ook afmaken. De KNVB heeft besloten om niet te wachten op het besluit van de Hoge Raad over het intrekken van de proflicentie van de Arnhemse club. Mocht de Hoge Raad in het nadeel van Vitesse besluiten, dan vervalt de proflicentie pas als komend seizoen is afgelopen. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, verplaatsen of beperken. Volgens de ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat de meeste betogingen rustig verlopen en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. Het was vandaag de warmste 26 mei ooit. In de Bilt werd vanmiddag 30,4 graden gemeten. En dat betekende ook nog eens dat vandaag de eerste tropische dag van het jaar werd. Dat is uitzonderlijk vroeg. Gemiddeld gebeurt dat een maand later. Het weer vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen is opnieuw een vrij zonnige dag. Maar dan wordt het wel minder warm dan vandaag. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan de oever van de rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden visspullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de twee verdachten. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden chemicaliën ontdekt die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De Friese taal zit in de lift, meldt de provincie Friesland. Vorig jaar zei bijna 60% van de inwoners dat ze de taal goed kunnen lezen. In 2007 was dat nog geen 50%. En ook kunnen steeds meer Friezen schrijven in hun taal. Het Fries wordt het meest gesproken binnen families. Bijna 2/3 van de Friezen spreekt de taal goed. Het was de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In De Bilt werd vanmiddag afgelopen middag rond 2 uur een temperatuur gemeten van 30,4 graden... waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het vijfde dit jaar. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het dan een graad of 18. In het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

luister dan gap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Onderzoekers hebben in Syrië resten gevonden van chemische wapens. Die zijn ingezet tijdens de burgeroorlog tijdens het regime van dictator Assad. Het gaat om raketten en bommen, maar ook om nog niet gebruikte chemicaliën. Er zouden 18 betrokkenen zijn opgepakt. Een aantal van hen had een hoge functie in het leger of in de politiek. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. Inwoners van Iran krijgen voor een deel weer toegang tot het internet. Daarmee komt er een einde aan een blokkade van 3 maanden die was ingesteld door het regime. Maandag kondigde de president van het land aan dat de toegang tot het internet zou worden hersteld. Het is onduidelijk of iedereen weer toegang krijgt en hoe lang er verbinding is. Iran blokkeerde het internet nadat de eerste bommen uit Israël en de VS op het land waren gevallen. Volgens het regime om Amerikaanse cyberaanvallen te voorkomen, maar blokkades worden ook gebruikt om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten van meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer. Het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het een graad of 18. In het zuiden wordt het 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Opnieuw brengen meer dan 100 asielzoekers de nacht door in de stad Groningen, omdat in de opvang in Ter Apel geen plaats is. Het is voor de vierde nacht op rij dat er asielzoekers worden opgevangen in de stad, om te voorkomen dat ze de nacht buiten moeten doorbrengen. In de ochtend worden ze teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Groningen wil ook de komende week nog een opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan. Maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het een graad of 18. In het zuiden kan het 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.